0: سن ہے فاؤن ہندوستانی ریڈیو سے. اور اسی بات پہ میں آپ سے اپنا وداع لوں گا. آشا یہ رکھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہ کاریکرم میں آپ کو اچھا لگے ہوں گے.
1: ہر کام کے لیے, ہر افرتنسی کے لیے, موت کے سمچار, فرمائش یا جو بھی خبریں آپ کو دینا ہے, آپ جائیے ہمارا ویب سائٹ ہے اور ہمارا ای میل ہے info@fahun.fm.nl. ہر ایک افرتنسی, ہر ایک کام کے لیے آپ تار کر سکتے ہیں سوموار سے لے کر شکروار تھے صبح 9 بجے سے لے کر شام کو 5 بجے تک. اب ٹیلی فون نمبر 0736523740. Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalit ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur lang over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. De Amerikaanse delegatie reist daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt worden vandaag deelstaatverkiezingen gehouden, waarbij de rechtse AfD op winst afstevend. Het vooruitzicht op die overwinning leidde vooraf al tot demonstraties. In de hoofdstad Magdeburg kwamen groepen mensen samen voor een mars voor de democratie, uit vrees dat de partij na een overwinning bepaalde bevolkingsgroepen zal uitsluiten. In Overasselt heeft de politie gisteren met metaaldetectoren gezocht in het gebied rond de woning waar afgelopen week een beveiliger werd doodgeschoten. Bij eerdere zoekacties zijn meerdere wapens gevonden. Burgemeester Jurie Minsis van de gemeente Heumen heeft de woning van G voor een jaar gesloten om de rust te doen wederkeren en de openbare orde te herstellen. En Duitsland versnelt de uitzetting van zware criminele vreemdelingen via een speciale taskforce. Veroordeelde criminelen kunnen kiezen voor een kortere celstraf in ruil voor directe terugkeer naar hun land van herkomst. Vorig jaar kozen al 105 zware delinquenten voor deze regeling. Nederland heeft een vergelijkbare wettelijke mogelijkheid, maar past deze in de praktijk nog weinig toe. Het weer tenslotte vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond meer bewolking en er is ook kans op een lichte bui. De wind is zwak tot matig, waait uit het zuidoosten en het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
5: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
7: Dit is Fahun Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen BGL Reizen live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: De politie zoekt de komende dagen verder in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Hierbij werd een 51-jarige beveiliger uit Wiegip doodgeschoten en 2 agenten raakten gewond. De woningen die nu worden gebouwd voldoen aan de huidige regels, maar zijn ontworpen voor een koele klimaat. Hierdoor dreigen ze in de toekomst ongezond heet te worden. Dit vormt een ernstig risico, aangezien hittegolven aantoonbaar leiden tot een hogere sterfte onder ouderen en kwetsbare groepen. Vladimir Poetin ontmoette de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur gesproken over de oorlog in Oekraïne. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er werden nog geen concrete afspraken gemaakt. Witkoff en Kushner reizen daarna door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. En in Genève hebben 128 landen overeenstemming bereikt over afspraken rondom zogeheten killer robots. Het gaat om regels voor wapens die met behulp van kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen identificeren en aanvallen. Het is wel een race tegen de klok, omdat de machines nu al regelmatig overleven en dood beslissen. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: Hey, info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2047। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen komt Alternatieven voor Duitsland uit boven de 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De stemlokalen sluiten om 6 uur en daarna volgt nog een exit poll. Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse gezant Steve Witkoff en Jared Kushner ontmoet. Ze hebben in het Kremlin meer dan 3 uur over de oorlog in Oekraïne gesproken. Poetins adviseur noemde het gesprek constructief, maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. En de Duitse politie is een klopjacht gestart op de 48-jarige klimaatactivist Daniel V., die de verantwoordelijkheid opeist voor de recente aanslagpogingen op het energienet. In een bos in Noord-Rijn-Westfalen heeft een zwaar bewapend politieteam zijn voertuig in beslag genomen. De verdachte werd daar niet aangetroffen en is vermoedelijk te voet verder gevlucht. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Gascoolpool op 00-597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, auto verhuurbedrijf in Suriname.

0: फ्रॉम द मूवी उपकार से हमने पेश किए हैं दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी की आवाज में।
1: अद्वकातुन का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: इनगेस्क्रेवन एन गस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबिडन रजिस्टर फॉन द ऑर्डर अलगेमीने रेक्सप्रैक्टिक हिएरोंडर वाले बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले जाके बेस्टुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फैमिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासी जाके ओमगांग्सरेगलिंगे ऑउडरशिप एन एरकेनिंग जेउग्डरेक्ट मेट फॉलगेंडे गेबिडन जेउग्डबेस्केर्मिंग्सरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लाट्स en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubinau Teliale live. Die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Aan concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-01 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui.
6: Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
7: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: मत हो उदास मैं हूँ तेरे पास हमेशा हमेशा ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए और आपको सुनाने वाले हैं शान जी

0: उदित नारायण और अलका याग्निक जी आपको सुनाने वाले थे चुपके से कोई आएगा फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर से अभी आप सुन रहे थे
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय VAHON हिंदुस्तानी रेडियो.
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren. Welkom op deze mooie woensdagmiddag van 3 september 2026. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. KLM-vlucht uit Suriname wijkt uit naar Lissabon. Een KLM-vlucht die dinsdag, dus gisteren, vanuit Paramaribo naar Amsterdam vertrok, is woensdagochtend uitgeweken naar Lissabon in Portugal. De redactie van Waterkant verneemt dat het zou gaan om een medische noodsituatie met betrekking tot een passagier. Het gaat om vlucht KL714 die volgens de oorspronkelijke planning rechtstreeks naar Schiphol zou vliegen. Boeing 777-200ER met registratie PHBQA vertrok op 1 september omstreeks 17:25 lokale tijd vanaf de Johan Adolf Pengel International Airport. De vlucht stond gepland om woensdagochtend om 7:15 in Amsterdam aan te komen. Medische situatie dus. De vluchtgegevens van Flight Radar 24 blijkt echter dat het toestel tijdens de oversteek over de Atlantische Oceaan van de gebruikelijke route naar Amsterdam is afgeweken en koers heeft gezet richting Lissabon. De vlucht wordt in de vluchtgeschiedenis ook als diverted to LIS Lissabon geregistreerd. Op Schiphol vermeld voor KL714 een tussenstop in Lissabon, LIS. De vlucht staat daar op het moment van schrijven als onderweg geregistreerd. En op het moment van schrijven van dit stuk uit waterkant.net was, even kijken, moment van schrijven, dat was, even aangaan hoor, dat was vandaag. Vandaag, het staat alleen geen tijd bij, maar dit stuk is dus vandaag geschreven. En tijdens het schrijven van dit stuk, dus het zal vanochtend zijn geweest, staat het terug nog als in Lissabon verdraagd. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Martino zegt, ook salarissen, DNA-leden en leden rechtelijke macht zullen mee worden verhoogd. Ajing. Met de 15% salarisverhoging die de regering vanaf eind september zal uitkeren aan landsdienaren, beweert NDP-parlementariër Rosalie Contillo dat tegelijkertijd ook de reeds fors hoge salarissen van leden van drie staatsmachten met 15% omhoog zullen gaan. Met deze verhoging zullen de salarissen van DNA-leden en leden van de rechtelijke macht mee worden verhoogd. Burgers hebben stevige kritiek geleverd op de hoge salarissen. Sommige van deze salarissen zijn wel 4 keer hoger dan die van de president. Er is een traject ingezet om de scheefgroei van salarissen tussen de drie machten te corrigeren. Echter is het niet gekomen tot behandeling, nog goedkeuring, nog afkondiging. Ik vraag de regering dringende aandacht voor deze situatie, zei Contino dinsdag in de Nationale Assemblée. Volgens de politica moet de president, indien er geen andere oplossing wordt gevonden, de mogelijkheid bekijken om het salaris van de president te cappen voor een bepaalde tijd, zodat die groepen niet meegroeien met deze verhoging. Het lijkt mij een omgekeerde logica om nu die verhoging toe te kennen om daarna te gaan verlagen. Ik vraag ernstige aandacht van de regering voor deze situatie en ik kijk uit naar een oplossing, aldus de NDP'er. Dit was een bericht uit Suriname, uit waterkant.net, maar ik vind het vreemd. Zij zit in het DNA, NDP-parlementariër, en daar vindt ze, het kan niet zo snel worden opgelost, dus het gaat meegroeien met die 15% loonsverhoging de ambtenaren krijgen. Nou, je zit in het DNA, kom met een voorstel, of zeg, hoe net ik ga verhoging, want jullie hebben pas einde van het jaar, eind vorig jaar, eind 2025, hebben jullie een forse salarisverhoging gehad. Hoe gaan jullie nu weer een verhoging krijgen? Jullie moeten zo principieel zijn. Het volk heeft het gezegd, wel unetica verhoging. En dan komt de wet daarna. Dan toon je ballen, mevrouw Contino. Dan toon je ballen, NDP-fractie. Dan toon je ballen, regeringscoalitie. Dan toon je ballen, de oppositie. Maar zolang jullie dat niet doen en zeggen, het gaat meegroeien, je moet een wet maken om het tegen te houden, durven jullie van geen kant. Er was een bericht uit waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

SOAS nemen sterk toe in Suriname. Zelfs gevallen bij 13 en 14-jarigen. Dat is een vreselijke zaak hoor. Even kijken hoe dit bericht luidt. De dermatologische dienst waarschuwt voor een duidelijke toename van seksueel overdraagbare aandoeningen in Suriname. Vooral gonorroe en syfilis worden de laatste maanden vaker vastgesteld. De ontwikkeling baart extra zorgen omdat steeds meer jongeren van 15 jaar en jonger zich melden, terwijl er zelfs gevallen bekend zijn van 13 en 14-jarigen. Volgens Deborah Hordijk, hoofd van de afdeling counseling en testing, is de stijging al langere tijd gaande en lijkt de situatie verder te verslechteren. Zij, Deborah Hordijk, sprak hierover op dinsdag 1 september 2026, gisteren dus, met de communicatiedienst Suriname. Jongeren beschikken volgens de dienst bovendien vaak over onvoldoende kennis van SOAS en de gevolgen die onbehandelde infecties kunnen hebben. De gevolgen kunnen ernstig zijn. Zo kan gonorroe zonder behandeling leiden tot onvruchtbaarheid, terwijl syfilis op langere tijd onder meer het zenuwstelsel kan aantasten. De dermatologische dienst dringt er daarom op aan om klachten niet zelf te behandelen en bij vermoedens van een besmetting professioneel onderzoek te laten doen. Hordijk waarschuwt daarbij specifiek tegen het op eigen houtje gebruiken van antibiotica. Niet ieder antibioticum werkt tegen een druiper en ook amoxicilline is volgens haar niet zomaar voor iedere infectie geschikt. Verkeerd gebruikt of een onjuiste dosering kan ertoe leiden dat de behandeling niet werkt. De dienst roept seksueel actieve personen daarom op zich tijdig te laten testen en veilig te vrijen. Ook goede voorlichting wordt belangrijk genoemd, omdat HIV slechts één van de vele seksueel overdraagbare infecties is, waarvoor mensen risico kunnen lopen. Ouders hebben volgens Hordijk eveneens een belangrijke rol. Ze worden aangespoord om tijd te maken voor gesprekken met hun kinderen over seksualiteit, risico's en bescherming. De dermatologische dienst benadrukt dat mensen met vragen of zorgen terecht kunnen voor begeleiding, gesprekken en testen. Het is een kwalijke zaak, vreselijk erg. Tot zover een bericht uit Waterkant.net. Maar ja, als de ouders niet met hun kinderen overleggen en praten, dan krijg je dit soort gevallen. Natuurlijk, het is niet zo goed te praten. Het is niet dat je de kinderen zelf kunnen onderling ook zeggen, hé, wat is dit? En dan kunnen ze opkomen voor wat ze hebben en zich bij de diensten aanmelden. Tot zover mijn commentaar op dit artikel uit Waterkant.net.

krijgen AOV'ers en gepensioneerden. Ook 15% erbij vragen matura en parmisser aan regering. Ja, nu komt het, want if automatisch de rechtelijke macht, if automatisch de DNA-leden etici verhoging die 15%, dan moeten de AOV'ers en gepensioneerden dat ook logisch krijgen. VHP-parlementariër Krishna Mathura vindt het een goede zaak dat de regering besloten heeft om eind september een salarisverhoging toe te kennen aan alle landsdienaren. Echter wil zij tegelijkertijd ook weten wat er dan zal worden gedaan om de koopkracht van gepensioneerden en personen die alleen van de algemene ouderdagsvoorziening AOV leven te verbeteren. Want zij vallen dan niet onder die 15% loonsverhoging, zei Mathura maandag in de Nationale Assemblee. Landsdienaren en daarmee gelijkgestelden in Suriname krijgen per eind september 2026 een algemene salarisverhoging van 15%. Hoewel het besluit volgt op onderhandelingen met de vakbeweging, is er nadrukkelijk geen akkoord bereikt tussen beide partijen. Volgens Mathura moet de regering tegelijkertijd ook aangeven wat de financiële impact van deze verhoging maandelijks en jaarlijks is. Daarnaast moet ook duidelijk worden uit welke begrotingspost deze extra middelen zullen worden gehaald. Sommige toelagen zijn ook gekoppeld aan het basisloon. Is dit ook doorgerekend door de regering? Worden deze uitgaven gefinancierd uit leningen of begroting 2026? Uit welke concrete begrotingspost? Kortom, van waar komt het geld vandaan? 2 maanden terug hebben we de begrotingsbehandeling hier gehad. Er is niks gezegd hierover. Op een concrete vraag van mij aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft hij gezegd dat de koopkrachtversterking waarschijnlijk zal liggen in de belastingssfeer. Wat is dan veranderd in deze 2 maanden? Heeft men moedwillig het parlement deze informatie onthouden of kon men dat niet plannen en voorspellen? Aldus Mathura. NDP-fractieleider Rabin Parmisser wenste van de regering te weten wat er precies tussen de regering en de vakbeweging is afgesproken en of er daarbij rekening is gehouden met de koers en de prijsontwikkeling in de winkel. Hij, Parmisser, vroeg of de gepensioneerden en AOV'ers ook minimaal met deze 15% vooruit kunnen gaan. Ook wil hij weten of de prijscap op brandstof ook direct zal worden losgelaten. Hebben we dan de gevolgen daarvan in beeld? Wat zullen de gevolgen zijn richting de productiebedrijven en consumenten? Hetzelfde geldt voor de subsidie die we verstrekken aan EBS, aldus Parmisser. Hij waarschuwt ervoor dat de verkeerde uitvoering van een loonsverhoging ook in het nadeel zal werken. Tot zover een bericht van waterkant.net.

ochtendteam in Saat Leisner spreekt Rudisa. En later vandaag, gisteren, zouden ze ook met politie en justitie spreken. Dat is het Nederlandse secondenteam die vanuit Nederland is gegaan naar Suriname om te helpen zoeken naar Leisner. Het Nederlandse secondenteam van Stichting Reddingshonden RHWW, dat gisteren in Suriname is aangekomen, dat eergisteren in Suriname is aangekomen om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner, 52 jaar jong, heeft gisterochtend een bezoek gebracht aan Rudisa International NV, dat de internationale inzet met 50.000 euro financiert. Namens RHWW waren de onderzoeksleider en twee leidinggevenden aanwezig. RHWW is de Stichting Reddingshonden Nederland. Tijdens het gesprek is van de kant van RHWW uitdrukkelijk benadrukt dat het team niet naar Suriname is gekomen om het politieonderzoek over te nemen, maar nadrukkelijk als ondersteuning daarvan. Suriname beschikt zelf niet over honden die specifiek voor dit type inzet zijn opgeleid. De leiding over het onderzoek naar de vermissing blijft volledig bij de Surinaamse politie en justitie. Later gisteren heeft het team een gesprek met de politie en het Surinaamse Openbaar Ministerie gehad, waarin verdere operationele werkafspraken werden gemaakt, voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de zoekactie. In het gesprek is ook uitgelegd waarom het team van RHWW niet met speurhonden, maar met zogeheten zoekhonden werkt. Een onderscheid dat volgens de organisatie vaak door elkaar wordt gehaald, maar operationeel een wezenlijk verschil maakt. Speurhonden volgen doorgaans een individueel geurspoor van één specifieke persoon. Ze krijgen eerst een referentiegeur aangeboden, bijvoorbeeld van een kledingstuk, en volgen vervolgens dat spoor lijnvormig van A naar B, waarbij richting, geurconcentratie en windinvloeden bepalend zijn. Zoekhonden daarentegen werken fundamenteel anders bij het scannen van een gebied op de enkele aanwezigheid van menselijke geur die door de lucht wordt verspreid, zonder een spoor te hoeven volgen en zonder dat daarvoor een vast beginpunt of referentiegeur nodig is. Deze werkwijze wordt internationaal vaker toegepast, dus met zoekhonden, bij grootschalige of moeilijk toegankelijke zoekgebieden. Bij het gesprek is ook stilgestaan bij de specifieke omstandigheden waarin het team in Suriname zal moeten werken. De lokale flora en fauna in het zoekgebied vragen om aangepaste voorzorgsmaatregelen, zowel voor de honden als voor hun begeleiders. Een aspect waarmee het team, gelet op eerdere internationale inzetten, bekend is, maar dat voor de Surinaamse situatie opnieuw goed in kaart is gebracht. Rudisa bevestigt bij monden van haar advocaat dat het kennismakingsgesprek in een goede en constructieve sfeer heeft plaatsgevonden en spreekt haar erkentelijkheid uit voor de inzet van het RHWW-team. Met toestemming van het Openbaar Ministerie en onder voortdurende leiding van de Surinaamse politie hoopt Rudisa dat deze aanvullende expertise een waardevolle bijdrage kan leveren aan het lopende onderzoek en dat er spoedig meer duidelijkheid komt over het lot van haar Chief Commercial Officer Rodney Leijzen. Waterkant volgt de ontwikkelingen in deze zaak. Tot zover

lijkt erop dat in Suriname mensen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want de familie, het volgende bericht luidt, familie zoekt vermiste Daryl Danilo van Bond van 28 jaar, auto aangetroffen bij Clara Suis. Dus familie zoekt de 28-jarige vermiste Daryl Danilo Bond en zijn auto is inmiddels aangetroffen bij Clara Suis. De familie van de 28-jarige Daryl Danilo Bond maakt zich grote zorgen nadat sinds zaterdag niets meer van hem is vernomen. De man zou zich tijdens het laatste contact in Nigeria hebben bevonden in het gezelschap van vrienden. Volgens zijn familie was hij zaterdagochtend voor het laatste contact met Bond. Sindsdien is hij niet meer bereikbaar en staat zijn telefoon uit. Ook twee vrienden met wie hij vermoedelijk samen was, zouden niet bereikbaar zijn. De ongerustheid nam verder toe nadat het voertuig van Bond bij Clara Suis werd aangetroffen. De familie vermoedt dat hij mogelijk samen met twee anderen de oversteek van Suriname naar Guyana heeft gemaakt. Of dit daadwerkelijk is gebeurd, is vooralsnog niet bevestigd. Familieleden doen daarom een dringend beroep op iedereen die Bond of de twee vrienden heeft gezien of informatie heeft over hun verblijfplaats om zich te melden. Ook informatie die op het eerste gezicht onbelangrijk lijkt, kan volgens de familie van waarde zijn. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met zijn moeder Angela en zijn tante Esje. De familie vraagt het bericht zoveel mogelijk te delen in de hoop snel duidelijkheid te krijgen over de verblijfplaats van Bond en zijn twee vrienden. Dus de tweede verdwijning in korte tijd in Suriname. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Jordan zegt, bevoegde instanties moeten optreden tegen schaliens op Marowijne rivier. Er zijn volgens ABOP-parlementariër Genevieve Jordan weer schaliens actief bezig met de goudwinning op de Marowijne rivier. Langs de Marowijne rivier ook. Het traditionele gezag vraagt dringende aandacht hieromtrent, zei Jordan dinsdag in de Nationale Assemblée in Suriname. De politica voerde aan te weten dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen NH eerder een oproep heeft gedaan aan de betreffende ondernemer om de locatie te verlaten. Helaas heeft deze oproep niet geholpen om de ondernemer tot andere gedachten te brengen. De bevoegde instanties moeten optreden tegen die schaliens en goudpontons die aan goudwinningen doen op de Marowijne rivier. Er is een oproep gedaan via het rationeel gezag richting de regering, aldus de ABOP'er. Minister David Abiamonfo van Natuurlijke Hulpbronnen gaf aan dat er bij zijn aantreden als minister in 2020 ongeveer 20 schaliens actief waren in de grensrivieren. Deze zijn uiteindelijk door optreden van het Openbaar Ministerie teruggedrongen. Mocht het geen Jordan weer te waar zijn, dan zal zijn ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hierop inspelen. Dat is niet alleen de Marowijne, maar ook Lawa. Met heel veel overleg hebben we ervoor gezorgd dat het aantal werd teruggebracht. Drie van de Fransen waren heel hardnekkig en wilden niet meewerken. Uiteindelijk heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie opgetreden. Die zijn allemaal toen opgeblazen. Vanaf dat moment zijn er geen schaliens meer in de grensrivieren. Maar indien het wel zo is, willen we heel snel erop uittrekken. Aldus de minister, tot zover een bericht uit waterkant.net.

regering om duidelijkheid gevraagd over kosten en aanbestedingen Heritage Month. Oh, dat wordt mooi. Dat wordt een mooie. Weer een schandaal. Volgens VAP-fractieleider Assis Kumar Gayadin moet de regering duidelijkheid geven over de kosten van Heritage Month en nagaan of de activiteiten volgens de geldende aanbestedingsregels zijn uitgevoerd. Gayadin zegt informatie te hebben ontvangen over mogelijke onderhandvergunningen en vroeg in de Nationale Assemblee de regering om hierover verantwoording af te leggen. Natuurlijk heeft het zijn goede zijde, maar laten we wel duidelijk van de regering krijgen over hoeveel alles heeft gekost. Welke activiteiten er daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoe zijn er aanbestedingen gehouden. Uit welke financieringsbronnen zijn de zaken gefinancierd? Aldus Assis Gayadin. Omdat mij ook de informatie bereikt dat heel wat zaken onderhand gegund zijn geworden aan onderlinge bedrijven, zei Gayadin. De eerste Nationaal Heritage Month van Suriname is zondag 30 augustus, dus eergisteren, afgelopen zondag afgesloten. De Heritage Month was een periode waarin de culturele diversiteit, geschiedenis en tradities van het land centraal stonden. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd rond Surinaamse cultuur, erfgoed, muziek, kunst,

weet niet wat er met Star News is. Maar als je het aanklikt, geeft de server aan, server niet gevonden. Dus ik weet niet of er wat fout is met Star News. We gaan verder met, de, met het nieuwsoverzicht. SZ zegt, coalitie riskeert maatschappelijk verzet bij aantasting rechterlijke macht. Advocaat Hugo SZ verwacht stevig maatschappelijk verzet als de coalitie stappen zet die de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aantasten. In gesprek met Radio ABC zegt hij dat verschillende ontwikkelingen hem zorgen baren over de positie van de rechtspraak binnen de democratische rechtsstaat. SZ verwijst onder meer naar eerdere voorstellen om de grondwet te wijzigen. Die stuiten op breed verzet vanuit onder andere het Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie, de Surinaamse Orde van Advocaten, organisaties uit het bedrijfsleven en de vakbeweging. Ook voorstellen om de mogelijkheden voor beslaglegging op staatsmiddelen te beperken vindt hij problematisch. Volgens SZ kan daarmee indirect de werking van rechtelijke uitspraken worden verzwakt. Wanneer een rechter bepaalt dat de staat een betaling moet verrichten, moet dat vonnis volgens SZ ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. De advocaat plaatst de discussie nadrukkelijk binnen het beginsel van de trias politica. Daarbij gaat het volgens hem niet alleen om een evenwicht tussen de verschillende machten, maar vooral om een duidelijke scheiding tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie moeten volgens SZ onafhankelijk van de regering en het parlement kunnen functioneren. SZ verwijst daarbij naar de grondwet waarin de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht wordt gewaarborgd en inmenging in de rechtspraak is uitgesloten. SZ stelt dat er nog altijd constitutionele mogelijkheden bestaan om de onafhankelijkheid van rechters te beschermen. Hij heeft er vertrouwen in dat die waarborgen hun werking zullen behouden. Tegelijkertijd vindt SZ dat de coalitie de mogelijke reactie vanuit de samenleving niet moet onderschatten wanneer aan de positie van de rechterlijke macht wordt getornd. Het maatschappelijk middenveld in Suriname zal de democratische rechtsstaat blijven verdedigen, aldus SZ. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Gamofo zegt 500 miljoen US dollars nodig om stroomcapaciteit Suriname uit te breiden. Ik volg het bericht, even kijken als je wil komen. Ja. De elektriciteitssector heeft de komende 2 tot 3 jaar ongeveer 500 miljoen US dollars. 500 miljoen US dollars aan investeringen nodig om het huidige tekort aan opwekkingscapaciteit weg te werken en de groeiende vraag naar stroom op te vangen. Dat zei minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens de behandeling van het vraagstuk rond load shedding in de Nationale Assemblee. Volgens Abiyamofo wordt de huidige load shedding niet veroorzaakt door hogere brandstofkosten, maar vooral door een tekort aan beschikbare opwekkingscapaciteit. In de droge periode neemt de druk op het elektriciteitssysteem verder toe. Door de dalende waterpeil in het Stuwmeer kan minder hydro-elektriciteit worden opgewekt, terwijl het stroomverbruik juist stijgt, onder meer door het intensievere gebruik van airco's. De elektriciteitsvraag in het IPER-gebied rond de Paramaribo, Guanica, Para en delen van Komwijnen en Saramaca loopt tijdens piekuren op tot ongeveer 280 megawatt. Volgens de NH-minister Abiyamofo is dat een stijging van circa 10% ten opzichte van 2025. De huidige productiecapaciteit is volgens Abiyamofo onvoldoende om de groeiende vraag structureel op te vangen. Daarom zijn de komende jaren omvangrijke investeringen nodig. De regering werkt onder meer aan plannen voor extra thermische capaciteit, noodstroomvoorzieningen en zonne-energie. Ook Staatsolie en de energiebedrijven Suriname zullen investeren in zonne-energie. Abiyamofo benadrukte echter dat deze projecten niet onmiddellijk verlichting zullen brengen. Het kost tijd voordat nieuwe generatoren beschikbaar zijn, geïnstalleerd kunnen worden en daadwerkelijk elektriciteit aan het net leveren. Wanneer onvoldoende capaciteit beschikbaar is, heeft EBS volgens de minister geen andere mogelijkheid dan delen van het elektriciteitsnet tijdelijk uit te schakelen. Daarmee moet worden voorkomen dat het volledige systeem instort. Ziekenhuizen en andere vitale voorzieningen worden daarbij zoveel mogelijk ontzien. De NH-topman minister Abiyamofo deed opnieuw een beroep op huishoudens, bedrijven en overheidsinstanties om zuinig met elektriciteit om te gaan. Energiebesparing blijft volgens Abiyamofo noodzakelijk om druk op het bestaande elektriciteitsnet te beperken zolang de extra capaciteit nog niet beschikbaar is. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

Nationale Heritage Month afgesloten bij Monument Mama Sranang. De eerste Nationale Heritage Month van Suriname is zondag 30 augustus 2026 officieel afgesloten bij het Monument van Mama Sranang. De ceremonie vormde het slot van een maand waarin erkenning, beleving en verbondenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen centraal stonden. De plechtigheid begon met een inheems piai-gebed aan Tamushi, God, bedoeld voor bezinning en zegening. Daarna volgden bloemenhulden bij het Migrantenmonument en het Mama Sranang-monument. Verschillende culturele groepen leverden een bijdrage aan het programma. Rachel Pinas, voorzitter van de presidentiële werkgroep Heritage Month 2026, benadrukte dat de erfgoed niet alleen terug te vinden is in monumenten en grote historische gebeurtenissen, maar juist ook in dagelijkse tradities, gezegden en wijsheden die van generatie op generatie worden doorgegeven. Blijf verhalen vertellen van vroeger. Het lijkt misschien simpel gezegd, maar daar gaat het om. Iedereen heeft een verhaal. Een leuk verhaal van een voorouder, van een grootouder geleerd. Iedereen heeft wijsheden geleerd. Tradities, kleine dingen die je meekrijgt bij de opvoeding, dat is ons erfgoed. Koester het, behoud het, doe het niet weg, zei Pinas. Ook parlementsvoorzitter Ashwinadin blikte positief terug op de erfgoedmaand. Volgens hem, Ashwinadin, heeft Heritage Month bijgedragen aan wederzijdse erkenning en waardering tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Voor de afsluiting van de maand die de president heeft ingesteld, mevrouw Simons, mag ik zeggen dat het een heel groot succes geworden is, zei Adin. Hij stelde dat de Surinaamse identiteit ontstaat door de synergie tussen de verschillende culturen, waarbij de gezamenlijke gemeenschap volgens hem sterker is dan de afzonderlijke delen. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het directoraat cultuur intussen de opdracht gegeven om te bekijken hoe cultuur nadrukkelijker kan worden ingebed in het onderwijscurriculum. De eerste Nationale Heritage Month stond in het teken van het motto hoe wij hier ook samenkwamen, hoe wij samen verder gaan. Even kijken als de bericht nog verder. Ja, tot zover een bericht uit Suriname Herald.

blindenstok op straat krijgt te weinig respect van weggebruikers. Een praktijkactiviteit op de openbare weg heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat niet alle weggebruikers weten hoe zij moeten handelen wanneer een blinde of slechtziende persoon wil oversteken. Ondanks een duidelijke, zichtbare witte blindenstok reden verschillende bestuurders door, waardoor het lang duurde voordat het veilig kon worden overgestoken. De bewustwordingsactiviteit werd georganiseerd op initiatief van het Blindencentrum en ondersteund door het Verkeersveiligheid Instituut VVI, dat resulteert onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Korps Suriname Vrijwilligers KSV. Het Korps Politie Suriname KPS hield toezicht op de openbare orde en veiligheid. Tijdens de praktijkoefening bleek dat de betekenis van de witte blindenstok nog niet bij iedere weggebruiker bekend is. Verschillende voertuigen stopten niet direct terwijl de slechtziende persoon zichtbaar aangaf te willen oversteken. Volgens het VVI brengt dit blinden en slechtzienden onnodig in gevaar. En VVI is Verkeersveiligheidsinstituut. De witte blindenstok is niet alleen een hulpmiddel waarmee iemand zich kan oriënteren, maar ook een duidelijk signaal aan andere verkeersdeelnemers. Het VVI vindt daarom dat meer bewustwording nodig is over de manier waarop bestuurders in dergelijke situaties moeten reageren. Ook binnen rijopleidingen en verkeerseducatie zou nadrukkelijker aandacht moeten worden besteed aan de betekenis van de blindenstok. Bestuurders moeten weten dat zij tijdig snelheid moeten verminderen en blinden en slechtzienden voldoende gelegenheid moeten geven om veilig over te steken. Volgens het instituut ligt er daarnaast bredere opgave bij de inrichting van de openbare ruimte. Trottoirs, oversteekplaatsen, verkeerslichten en andere wegmeubilair moeten beter worden afgestemd op mensen met een visuele beperking, zodat zij zich zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen verplaatsen. Het VVI roept alle weggebruikers op extra alert te zijn en rekening te houden met blinden en slechtzienden. Een veilige en toegankelijke openbare weg moet volgens het instituut voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

bericht dat volgt is wel een vreselijk bericht. De kop luidt: doek in mond, 72-jarige vrouw aangetroffen. En er zijn twee verzorgsters aangehouden. Het is toch erg? De politie van Quetta heeft twee vrouwelijke verzorgsters aangehouden wegens de vermoedelijke mishandeling van een 72-jarige vrouw in een bejaardentehuis in Wanica. De dochter van de vrouw trof bij een onverwacht bezoek een gepropte doek in de mond van haar moeder aan. De dochter bracht op zaterdag 29 augustus 2026 een ongepland bezoek aan haar moeder. Bij binnenkomst hoorde zij haar moeder kreunen, vermoedelijk van de pijn. De dochter zag dat er een mondkap over de mond van haar moeder was geplaatst. Een van de verzorgsters verwijderde de mondkap volgens haar haastig. Daaronder ontdekte de dochter een gepropte doek in de mond van haar moeder. Dat is toch erg? Omdat zij de situatie zeer vreemd vond, stelde de dochter de verzorgster hierover vragen. Zij kreeg te horen dat haar moeder enkele dagen eerder een schouderfractuur had opgelopen en voortdurend gilde van de pijn. Naar aanleiding van de aangifte stelde de politie van Quetta een onderzoek in. Dit resulteerde in de aanhouding van de verzorgsters OJ van 25 jaar en RC van 27 jaar. Beide verdachten zijn in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van Quetta zet het onderzoek voort. Het is toch erg? In een bejaardentehuis, verzorgingshuis, van Oudersma Ebari, van Abipijn. Dan de meeste verzorgster, zo dat met eigen zo. Dan de meeste verzorgster is zoet aan prop. Neem een vrouw in mofo. Dat is tira vrouw toch. Oh my god, die mag straf de vrouw die ziet. Die mag straf de toeverpleegster. OJ van 25 jaar en RC van 27 jaar. Wat mij betreft moesten hun jarenlang opsluiten. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Sudbury zegt 100 nieuwe lokalen en renovatie 35 scholen voor het nieuwe schooljaar. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, OWC, werkt volop aan de voorbereidingen voor het schooljaar 2026-2027. Naast de renovaties op tientallen scholen worden landelijk 100 nieuwe leslokalen gebouwd. Minister Dirk Curry verwacht dat ook scholen in het binnenland het nieuwe schooljaar tijdig kunnen starten. Curry bracht gisteren een werkbezoek aan 4 scholen om de voortgang van de werkzaamheden te bekijken. Hij oriënteerde zich bij Mulo Schotelweg, Openbare School 2 Kwarazang, HAVO 1 en HAVO 4. Op verschillende locaties worden nieuwe leslokalen gebouwd. 2 van de bezochte scholen staan daarnaast voor een volledige renovatie. Van de ruim 150 scholen die op de renovatielijst staan, zijn ongeveer 61 geselecteerd. Voor 35 scholen is de opdracht inmiddels verstrekt. Tegelijkertijd werkt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aan de bouw van 100 nieuwe lokalen, die uiterlijk eind december moeten zijn opgeleverd. Wat mij een heel plezierig gevoel geeft, is de blijheid van de leerkrachten dat er nieuwe lokalen bij zijn, zei Curry. Volgens de minister zijn ook voorbereidingen getroffen om het onderwijs in het binnenland tijdig op gang te brengen. Het vervoer van leerkrachten is geregeld. Bij vlieg-, bus- en bootvervoerders zijn momenteel geen betalingsachterstanden, waardoor Curry geen transportproblemen verwacht bij de start van het schooljaar. Ook het lerarentekort blijft de aandachtspunt. Het ministerie wil digitalisering inzetten als aanvullende oplossing en is van plan daarvoor een pilot te starten, zowel in het binnenland als in de stad. Daarnaast ondersteunt de regering toekomstige leerkrachten door de opleidingskosten bij onder meer de pedagogische instituten en het instituut voor de opleiding van de leraren, IOL, voor haar dus regeringsrekening te nemen. We moeten de lat steeds hoger leggen, benadrukte Curry. OEC werkt volgens hem aan verschillende maatregelen om zoveel mogelijk leerlingen toegang tot onderwijs te geven. Daarbij gaat het onder meer om extra lokalen, tijdelijke voorzieningen en, waar noodzakelijk, leerlingenvervoer. Bij de lancering van het landelijke renovatieproject in juni wees de minister al op de grote onderhoudsachterstand bij scholen. Hij benadrukte toen ook dat verbetering van de onderwijsinfrastructuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de publieke en private sector. Curry riep leerlingen tot slot op de vakantie goed te benutten en zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar. Geniet ervan en ga met frisse moed je komend schooljaar tegemoet. Aldus Curry, aldus een bericht uit Suriname Herald.

dan ga ik naar mijn laatste bericht. En dat is een bericht van de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname. Die zijn binnen. Vandaag 2 september, 10 uur ochtend Suriname tijd, 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je US dollar inleverde, dus verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, krijg je 37,547 voor terug. Dus Teuchawa Yankee dollar Gona Mama Panje, je is 37,547. Van de andere kant wil je een US dollar kopen bij de Centrale Bank van Suriname, dan moet je neertellen 38 SD. Die won bij van Yankee dollar naar Mama Panje, je moest bij 38 SD. Als je euro inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je 43,270 SD voor terug. Dus twee jaar Europees money go naar Mama Panje, dan heet je 43,270 SD. Als je een euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, dan stuur je een euro naar Mama Panje voor zo lang, dan moet je bij 44,181 SD. 44,181 SD. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3800 SD neertellen. 100 euro's kopen, moet je 4418,10 SD neertellen. Ik herhaal, 100 US dollars kopen, moet je 3800 SD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4418,10 euro. Dat zijn de officiële koersen van de Centrale Bank van Suriname. Maar bij de cambio's zou je andere prijzen krijgen. Dat was het dus, wat de koers betreft. Dat heb ik op de valreep nog een uitsmijdertje. De Nederlandse bank wil beter voorbereid zijn op crisis en verplaatst 86 ton goud, ja, 86 ton goud uit de VS en Canada naar Londen. De Nederlandse bank, DNB, heeft een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad verplaatst. Door toenemende spanningen in de wereld wil de centrale bank beter voorbereid zijn op mogelijke crisissen. In totaal is ruim 86 ton goud ter waarde van 10,3 miljard euro vanuit de Verenigde Staten en Canada overgebracht naar kluizen in Londen. Nederland had in de Verenigde Staten en Canada in totaal bijna 313 ton goud liggen. Daarvan is nu dus ruim een kwart overgebracht naar de Bank of England in Londen, waar al een klein deel van ons goud lag opgeslagen. 227 ton van ons goud bleef liggen in de kluizen in New York, Federal Reserve Bank en Ottawa Bank of Canada. Om het goud veilig en efficiënt te verplaatsen, heeft DNB een deel van het goud in New York verkocht en in Londen direct weer teruggekocht. Een ander deel is via het DNB Cash Centrum in Zeist, de Nederlandse bank Cash Centrum in Zeist, de strengst beveiligde kluis van Nederland fysiek naar Engeland gebracht. Daarmee wordt Londen nu de plek met het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad. 32,1% hebben ze van de Nederlandse goudvoorraad, gevolgd door Zeist 30,8%. In zowel New York als Ottawa ligt nu 18,5% van onze goudvoorraad opgeslagen. Londen staat bekend als de belangrijkste plek voor de handel in goud. Het goud dat daar bij de Britse Centrale Bank ligt, voldoet aan de nieuwste standaarden en is daardoor het snelst te verhandelen, meldt de DNB. Eerder klonk in ons land al de roep om het goud, dus in ons land Nederland, al de roep om het goud dat in Amerika ligt opgeslagen te verplaatsen. De Verenigde Staten zouden onder Donald Trump geen betrouwbare bondgenoot meer zijn. De Verenigde Staten zouden onder Donald Trump geen betrouwbare bondgenoot meer zijn. We moeten ons goud zo snel mogelijk weghalen uit de VS. Ze hebben groot gelijk. Trump valt niet te vertrouwen. Is daar simpelweg niet meer veilig, stelde Johan de Ruiter, directeur van Goudwisselkantoor, toen in gesprek met deze site, AD. De Ruiter wees onder meer op de onvoorspelbaarheid van Trump. Hij kan weigeren het uit te leveren, extra heffingen opleggen of de teruggave decennia lang vertragen. DNB lijkt die conclusie nu ook te hebben getrokken.
vanwege de toenemende geopolitieke onrust werkt DNB aan het versterken van zijn crisisparaatheid, meldt de bank. Een meer evenwichtige spreiding van de goudvoorraad tussen Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Nederland zal helpen om risico's te spreiden. Door deze stap hebben we de inzetbaarheid van de goudvoorraad verbeterd. We gaan ervan uit dat we het goud nooit hoeven in te zetten, maar toch is het nodig dat we onze weerbaarheid en paraatheid versterken, zegt DNB-president Olaf Slijper. Nederland bezit in totaal 612,4 ton goud met een waarde van ruim 72 miljard euro. Ja, u hoort het goed. Nederland bezit in totaal 612,4 ton goud met een waarde van ruim 72 miljard euro. Het is niet voor het eerst dat Nederland goud terughaalt uit het buitenland. In 2014 werd de eigen voorraad op Nederlandse bodem verhoogd van 11 naar 31% om het publiek vertrouwen te herstellen. Tot zover een uitsmijter uit AD. Dat gaat over het goud dat Nederland in de wereld heeft. In Canada, in de Verenigde Staten. En de grootste voorraad is in de VK, Verenigd Koninkrijk, Groot-Brittannië. En een deel hier in Zeist. Tot zover mijn nieuws. Mijn nieuwsbulletin van vandaag, woensdag 3 september. Ik heb prachtige technische assistentie gehad van Rajin. Rajin, hartelijk dank. Het ziet er mooi buiten uit. Het is wel een beetje behoorlijk. Ik zou zeggen, geniet van de dag. Brasse donderdag.

Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर बिट्रेव Amalia, zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00 597 875 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Saksen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partijen wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer: we hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

afgezet. Ik en mijn bij jou kiezen van dagen aan. Op de kon directeur John hem. De halet ke Annie Sadi eis naam zuivere gewezen directeur VKI ke. Bole he VKI John parlementariër ze NDP ke. Natural Assembly me bole he ga John Viskeuringsinstituut he. Juliette Wongsore yo malaini he. Bole ook het hij ook een naam zuiver kreke. Bole volgens haar blijkt uit een onafhankelijke onderzoek dat er geen sprake is geweest van financiële fraudeleuze handelingen, terwijl de voormalige directeur eerder door de huidige raad van commissaris met dergelijke beschuldigingen zou zijn geconfronteerd. De ISEP Ademieke Batawe, ja, ki des jai ke huan sudhare he. Ye badi dukh ke baat he hamare des mein. Ego hele gezin ke sipahi pakri se de boer buiten me nani. Gezin waan bhar ke palawar waan bhar ke pakri se. Aanhouding vonden vrijdag 28 augustus 2026 plaats. Politie los waarschuwen schoten bhaiya. Te palawar bhar ke jai ke sipahi aur pakar paai se. To ye sab baat bhi hoi bhaiya. O bataye gaye hega. SLM stopt seizoenvluchten naar Barbados per 30 september. Barbados speelt een SLM ure bhaiya 30 september se vluchten ban ho jai. Paramaribo Georgetown Barbados me bole hega bekend ho jega. Suriname Airways volg aanpassing naar evaluatie van de geplande seizoenoperatie en maakt deel uit van de voortdurende netwerk om de luchtvaartmaatschappij laat meten Georgetown in Guyana te blijven bedienen. Aur bhaiya ye sab baat hai Suriname desh ke jo aapko hum batate hai hamara samachar dheere dheere khatam aane ke hua ek do samachar aur sunayenge team Suriname klaar voor South Amerikaanse spelen in Argentinië Amerikaanse speler jo ba audizur 12 tarikh tot en met 26 september 2026 mein Argentinië mein sath sath ramsaran wetwijziging nodig om militaire overuren te vergoeden. Militaire lokke vergoeding chahi paweke. Aur batawe meer dan 1700 sikan hega door gratis schoolmaaltijden Indonesië. Indonesië jo so admi khai baatat raha 1700 admi hua bimar hai nani. Ab pata na hai Indonesië mein kaun khai aise dharni se wo hai Medan Yafa mein. Ben Suriname heeft kennis genomen en genoeg maar mismoed om bestuurscultuur te veranderen. To bahut bahut samachar hai jo aap log ko yahan dikhai diye hai ki kaise toriya hai rechters Amerika ke weiger jury lid te verwijderen in de zaak Lindsey Clancy ke bare mein to ek bare bata rahi aur Tibet mein bhaiya jo overstroming bhail hai ga Nepal mein gestegen naar 31 bhaiya 31 aur admi aile ook worden nog 531 mensen vermist Tibet Chinoa ke des mein ba Chinese media maakte eerder nog melding van 21 omgekopen slachtoffer 1300 admi door marge hai hajaran personen worden nog vermist mare janta to ye sab maant hai Chinoa des ke aur Sri Lanka ke ki utra admi hua pe aur maral bhaiya Brussel trekt nog 500.000 euro uit voor hulp van Nepal 500.000 euro Brussel op de pathaiga kabole hega Nepal me hua help kareke aur jo utra slachtoffers hua bhai le utra admi hua maral hega Hutus regering roepen 80 ruim 80 doden bij gevechten tussen Hutu en regering. Toen in Afrika met Gujaga Hutu hai, Uego volk hai, regering leider se guerrilla isep hai, aur ladi se utra admi maral hai ga. Ja, betawe Denemarken kabole bhaiya 2027 na terugkeercentrum buiten Europa. Jane admi leon jon awe migranten betawe gega verwacht kare 2027 mee klaar te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een zogenaamd terugkeercentrum buiten Europa.

Europese Unie. We hebben grote vooruitgang geboekt met de oprichting van het terugkeercentrum buiten de EU en zijn nu dichtbij dan ooit tevoren, zei minister van Immigratie en Integratie. Bolle in de verklaring vanuit Denemarken verwachten we eind volgende jaar klaar te zijn om de eerste buitenlanders naar de partnerland te sturen. Op Bolle vier andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen ontmoet. Zijn ambtenaren, ambtgenoten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen. Kijk er maar mee. Samen met jij gaat het jij bij je ijsje, wat jij haar in aan niet. Toe jij ze rega aplukkohom, bas apna samachar, wat aan te hi rehenge.

0: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0753632047। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-001 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan Gijp. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Ja, beste luisteraars, een lied waar je toch echt letterlijk stil van wordt, hè? Gewoon helemaal stil. Prachtig lied over een mama en ook over de liefde tussen moeder en kinderen en omgekeerd, hè? Ja, beste luisteraars, goedemiddag, Sunny Balistitino, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio, beste luisteraars. En vandaag, waar gaan we het zo meteen over hebben? Wij gaan het hebben over de aanpak van grensoverschrijdend gedrag op het werk, beste luisteraars. Klachtenprocedures, gedragscodes, e-learningsmodules. Hoewel het aantal maatregelen toeneemt om sociale veiligheid te vergroten, voelen werknemers zich niet veiliger. Maar eigenlijk ook managers niet. Hoe komen we uit de kramp? Overal is schaamte, beste luisteraars, maar het wordt nauwelijks benoemd. En dus benoemt Aukje Nauta het wel, zowel in woord als geschrift. Met reden, want op schaamte heerst in onze westerse samenleving een taboe. Maar ook in onze eigen Hindoestaanse gemeenschap heerst er eigenlijk misschien zelfs iets meer taboe. He, daarom is schaamte ook een onderwerp wat bespreekbaar zou moeten zijn in de gesprekken. Want het niet bespreken, beste luisteraars, dat is een gemiste kans. Want schaamte is een signaal aan jezelf dat iets beter kan. Het feit al dat wij zich schamen, betekent eigenlijk dat dat een signaal is van oeps, we hebben iets gedaan wat eigenlijk niet had gemogen of niet had gekund. En het is eigenlijk nodig dat ons uit om jezelf weer even aan te kijken of met jezelf in gesprek te gaan dat het beter kan. Een signaal, beste luisteraars, dat je juist kan benutten voor een eerlijke, open gesprekken. He, dus je kan het juist bespreekbaar maken als je dit soort signalen hebt bij jezelf. Oeh, ik schaam me. Ja, maar waarom schaam ik me eigenlijk? Wat is er nou gebeurd? Door het gewoon op tafel te leggen. Oh, wat ik nou heb gedaan. Ach, ik schaam me eigenlijk dat ik dit nou weer heb gedaan. Dat doe ik zelf ook soms, hoor. En in gesprekken. Dat levert soms begrip op. Je stelt je ook wel kwetsbaar op. Maar goed, eigenlijk onderweg naar verbinding is soms je kwetsbaar stellen helemaal niet zo'n gek ding om te doen. Daardoor krijgt de ander ook inzicht in jou en jij in de ander en kan eigenlijk een band juist sterker worden. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Want wat ik net zei, een signaal dat je juist kan benutten voor eerlijke en open gesprekken en waarna de schaamte als sneeuw voor de zon verdwijnt. Hè? En er echte verbinding dus ontstaat. En dat nu op de werkvloer, binnen je familie of je vriendenkring is. Het maakt niet uit. Het kan overal door het gewoon te bespreken. Aukje Nauta benoemt in haar theatercollege schaamteloos, schaamtevrij, dat schaamte niet hoeft te worden gezien als iets negatiefs, maar juist als een krachtige emotie die richting kan geven aan persoonlijke groei en verandering. Ze stimuleert dat en om je schaamte te overdenken en als krachtbron te benutten. In je eentje of beter nog samen met anderen. Ik heb zo'n bijeenkomst ook van haar mogen bijwonen. En ik was zeer onder de indruk en het heeft mij ook heel erg aan het denken gezet. Van dit is wat ik ook af en toe doe. En misschien moet ik dat ook, ook of bespreken of bewust worden dat ik het aan het doen ben. En hoe ga ik het de volgende keer anders doen? En dan terug naar de casus over grensoverschrijdend gedrag, waar Aukje ook een rol in mag spelen. Want beste luisteraars, ik ga het vertellen aan de hand van een casus. Die zij dus tijdens een bijeenkomst had ingeregeld. En geef ik een beetje een indruk van hoe dat eigenlijk in de, tijdens zo'n sessie gaat. Op de toneelvloer staat een toiletblok met 3 wc's. Onder de deur, dit probeer je even voor te stellen, dat je op je zit in een zaal, daar heb je een toneelvloer en daar zitten 3 wc's staan. Op het toneel. Onder de deur van de middelste is een paar pumps zichtbaar. Kan je je voorstellen? Dus daar zit vast een vrouw op de wc. Ervoor vraagt Aukje Nauta. Zij is dus bijzonder hoogleraar. Daar heb ik net over verteld. Maar wie is zij? Zij is bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit van Leiden. En zij vraagt de zaal met managers wat ze zojuist hebben besproken toen ze met een onbekende wel toen zij dus aan het wandelen waren. Maar ze moesten dus met elkaar delen waar ze achter kwamen en zij moesten dus dat met elkaar gaan delen. En het onderwerp, dat ging over een schaamte. Hè? Waar schaam je voor en hoe ga je ermee om? Een van de mensen die zei dat ik merk dat bij ons op kantoor steeds vaker de veiligheidskaart wordt getrokken. Alles wordt onveilig genoemd. Ongemak, het oneens zijn met elkaar. En als het goed is, beste luisteraars, dan is het misschien wel iets wat u herkent, of u nou manager bent of u medewerker bent, u zal eigenlijk om u heen ervaren dat heel vaak de onveiligheidskaart wordt getrokken. Ik voel me hier niet veilig. Ik voel me ongemakkelijk. En de vraag is, de medewerker die vindt het soms moeilijk om zaken te benoemen. Maar ook voor de manager is het ook heel erg ingewikkeld van wat kan je wel, wat kan je niet. En dat kun je allemaal leren. En laat het ook nog zo zijn dat wij ook met heel veel culturen nog te maken hebben in dit land. Waarbij je soms ook niet weet wat kan en wat niet kan binnen de culturen. En niet alleen is het voor de medewerker een heel lastig. Maar ook voor een manager is dat lastig. En tegenwoordig is het gewoon best wel angstig van wat mag ik wel zeggen en wat mag ik niet zeggen. Wat mag ik wel doen, wat mag ik niet doen. Mensen durven bijna niks meer. Er is bijna een soort van angstcultuur aan het ontstaan door dat grensoverschrijdend denken of alle regels die er op dit moment zijn in dat kader. Want we zijn bijna niet meer... Eigenlijk wordt ons de mogelijkheid een soort van bijna ontnomen om vrij met elkaar om te kunnen gaan. Normaal met elkaar om te kunnen gaan. En dat bedoel ik niet. Hè. Kijk, natuurlijk zijn er regels van dit kan wel en dit kan niet. Maar vaak weten we dat van elkaar. Wat wel en wat niet kan. Hè. Dus ongepaste opmerkingen maken, dat kan gewoon niet. Maar soms is een hand op iemands schouders leggen is heel onschuldig. En toch ben je er bang voor om dat te doen. Omdat je weer niet weet of dat bij de ander hoe dat overkomt. En teruggaand naar dus dat toneelspel. Hè, dat daar op het podium 3 wc's. En waarvan achter een van de deuren zit een vrouw. En gaan we even daar even mee door. Want dan vliegt ineens de wc-deur open. En de jonge vrouw, waar wij net de pumps van hadden gezien onder die deur. Die hoort bij de pumps, die dus bij de pumps hoort, botst bijna tegen de hoogleraar Nauta op. Die plaatst voor haar maat. Sorry. De vrouw begint haar neus te poederen. Een man van middelbare leeftijd, strak in pak, licht kalend, stapt binnen en stokt als hij haar ziet. Oh, pardon. Want, u raadt het al, beste luisteraars, het is een wc waar mannen en vrouwen beide in kunnen. Ik weet niet of u zich ongemakkelijk heeft gevoeld als u dus in zo'n genderneutraal wc bent geweest, waar vrouwen en mannen naar binnen mogen. Dat is toch best wel awkward, hoe progressief je ook bent. He, want heel vaak zijn de pisbakken ook ernaast. En dan loop je eigenlijk als vrouw naar binnen, zo in de wc. En dan zie je dus die man daar verder zijn ding doen. En dat is best wel ongemakkelijk. Hè? En, ik weet niet van u, maar ik voel me daar best wel ongemakkelijk bij. En dan zegt deze vrouw dus, hè, op het toneel. Ze lacht en ze zegt, oh, pardon, waarvoor? Want, zegt ze, ik vind het geen punt hoor als jij plast tegen de man. Ik mijn make-up doe. Terwijl zij haar make-up aan het doen is, mag hij dus volgens haar doorplassen. Dus, deze vrouw heeft er blijkbaar totaal geen moeite mee dat daar een man in de genderneutrale wc staat te plassen en zij rustig haar make-up aan het doen is. En zij vindt het dus blijkbaar niet erg. Ze bekijkt zichzelf in de spiegel en ze vraagt aan de man, wat vind je trouwens van mijn jurk? Nou, terwijl hij zijn ding aan het doen is, stamelend zegt hij dat hij hem keurig vindt. Keurig? Ze kijkt misnoegd. Vind je mijn borsten tot hun recht komen? Vraagt ze aan die man. En de man schuddert dat hij dat niet zo geplaatst vindt. Ja, dat zegt de man. De vrouw die is best wel een soort van... Ja, die staat haar mannetje wel, zou je kunnen zeggen, in het hedendaagse Nederlands. Grensoverschrijdend vindt deze man het, hè? Die opmerking dat een man tegen een vrouw moet zeggen, ja, in deze jurk staat je keurig en je borsten komen heel goed tot zijn recht. Want dat kan dus eigenlijk niet. Waarbij de vrouw zegt, oh sorry, overschrijd ik jouw grens? En met grote ogen, voel je je daardoor bedreigd, hè, door mij? En daarna ontwikkelt zich een precaire dialoog die grotesk eindigt. Want het hoogleraar, want dit was dus eigenlijk een toneelspel. Hè, niet echt, maar de hoogleraar had dat ook. Hè, dat werd in scène gezet met drie wc's. Een soort van gezamenlijke genderneutraal wc, waarbij de vrouw normaal niet de man de vrouw aanspreekt, maar nu de vrouw de man aanspreekt en hem ongemakkelijk laat voelen. En terwijl dat in de praktijk vaak omgekeerd is, vrouwen voelen zich vaak ongemakkelijk als zij dus in een genderneutraal wc stappen, omdat die man met zijn, ja, met zijn broek omlaag daar aan het plassen is, terwijl de vrouw nog de wc in moet gaan. Ja, dan voel je dus eigenlijk ongemakkelijk, zou ik zeggen. De hoogleraar stapt het toneel weer op en vraagt aan de zaal, wat heb je gezien en wat heeft je geraakt? En zo'n 60 mensen zijn in de zaal aanwezig om te onderzoeken of het ook anders kan. Sociale veiligheid vergroten op de werkvloer. Hè, dat is dus een soort casus wat ook speciaal voorbereid voor allerlei mensen op werkgebied en die dus eigenlijk hun sociale veiligheid met elkaar willen vergroten op de werkvloer. Want, beste luisteraars, 3 op de 4 organisaties die beleid hebben rond arbeidsomstandigheden zijn bezig met sociale veiligheid, blijkt uit een recent trendrapport van adviesbureau Berenschot. Vanwege alle media-aandacht over grensoverschrijdend gedrag en de daaruit voortvloeiende angst van bedrijven voor reputatieschade, merken de onderzoekers op. Dit is trouwens, dit heeft gestaan in De Groene, dus dat verzin ik allemaal niet zelf. Dit heeft gestaan gewoon in De Groene. De Groene Amsterdammer dus. Organisaties grijpen reflexmatig naar meer regels, meer protocollen, e-learning filmpjes, gedragscodes en vertrouwenspersonen, omdat dit soort maatregelen zichtbaarder en meetbaarder is dan iets traags en ingewikkelds als cultuur en gedragsverandering. Makkelijker te implementeren ook. De vraag is of ze werken. Hè? Al die regels, al de protocollen, al die codes, werken ze nou echt? Ja, want het wordt er alleen maar meer en meer en meer. Iedereen wordt maar angstiger en angstiger op de werkvloer. En terwijl wij eigenlijk ons als mens naar elkaar te verhouden hebben, kunnen wij dan niet meer met elkaar op een normale manier omgaan. Gewoon met elkaar gewoon normaal gedrag aanmeten. Wat hoort, wat kan. Gewoon van normale fatsoensnormen zou ik zeggen. Maar wat doen wij vandaag de dag? Heel veel regels, protocollen, gedragscodes. En noem maar op, om het allemaal zoveel mogelijk dicht te timmeren en allerlei zaken, maatregelen zichtbaarder en meetbaarder te maken, waardoor eigenlijk de spontane mens verdwijnt. He, we zijn heel voorzichtig geworden, want ja, aan de ene kant zeg ik niet te veel, of doe ik niet iets wat niet mag, of werken wij niet iets in de hand. Hè? Doordat er niets is, maar dat wel iets groots ineens wordt. We zijn niet meer met elkaar eigenlijk mens. En we zijn bijna niet meer in verbinding daardoor. En dat vind ik ze eigenlijk zelfs zorgwekkend. Want je bent heel veel tijd kwijt op het werk. Je bent heel veel op het werk. Als je niet meer normaal met je collega's kan omgaan, hè, en dat je altijd angstig en bang moet zijn, dan lijkt het me ook geen fijne situatie. Eigenlijk geen veilige situatie. Als je niet meer jezelf kan zijn, zou ik zeggen. Dat vind ik pas onveilig. En zoals wel eerder werd gesuggereerd, de vraag is of al die regels, protocollen en codes werken. Want ondanks de toename ervan is het aantal werknemers dat zich onveilig voelt al jaren hetzelfde. Het heeft dus niks opgeleverd. Rond de 16%, zo blijkt uit de nationale enquête arbeidsomstandigheden van TNO en het CBS. Toch liggen er wetsvoorstellen klaar om naast vertrouwenspersonen ook gedragscodes per 1 juli 2026 verplicht te stellen. Dus we hadden eigenlijk al de vertrouwenspersonen in organisaties verplicht gesteld. En nu per 1 juli 2026 willen we ook de gedragscodes en de omgangsregels met elkaar verplicht stellen in organisaties. Nauta's in de Nauta drukt de zaal op het hart, hè, dus tijdens deze toneelvoorstelling, om vooral te delen wat ze op het toneel zagen. Zagen dus. En nog niet direct hun oordeel te geven. Maar de meningen en interpretaties buitelden over elkaar heen. Je reinste van een fatal attraction dit, zei een van ze. Volgens mij was het gewoon een vrije, spontane vrouw. Ze vroeg consent, maar volgens mij gaf hij die niet. We denken dat het heel duidelijk is wat wel en niet kan, start Nauta, haar college dus. Het theoretische deel van de dag. Schreeuwen, uitschelden, foute grappen maken, dat kan natuurlijk niet. Daar weten we dat van, dat niet kan. En dat je dat ook niet moet willen. We denken, doe gewoon normaal. Zoals ik dat net ook zei, hè? Dat was zelfs het belangrijkste advies van de commissie van Rijn aan de NPO, die cultuuronderzoek deed vanwege de misstanden bij De Wereld Draait Door en NOS Sport. Doe normaal. Maar was het maar zo makkelijk? Want wat is doe normaal, beste luisteraars? Wij denken dat we met elkaar weten wat goed en wat fout is. Weten we dat ook echt van elkaar? Weten we dat ook met de verschillende culturen die er ook zijn, wat goed en wat fout is, wat kan en wat niet kan? De toneelscène laat volgens haar zien, we zijn het al niet eens over wat we zien. Hè? Dus dat wat objectief getoond wordt, dat wat we zien, daar maken wij onze eigen interpretaties van. En we geven het weer subjectief terug. Vanuit onze eigen beleving. We zien het. Gooi onze eigen beleving erin. Onze eigen ervaring gaat er ook nog even overheen. En vervolgens en geven we dat terug. He? Dus wij zijn het vaak niet eens met elkaar. Dus we interpreteren alles anders. Dus wat is dan normaal, zou ik zeggen, hè, beste luisteraars? Organisaties zouden het liefst willen dat we puur zakelijk en rationeel met elkaar communiceerden. Maar we zijn niet enkel werknemers, we zijn mensen. Mensen met gevoelens die onhandige dingen doen, fouten maken. De eenzijdige nadruk op procedures leidt volgens Nauta niet tot de beoogde veiligheid. In 2023 deed ze al een verkennend onderzoek onder 163 HR-professionals, waaruit bleek dat bedrijven met een sterke psychologische veiligheid bedrijven zijn waar mensen gevoelens delen van frustratie, verdriet en schaamte. En openlijk feedback geven aan hun leidinggevende. Dus, even concluderend. Sociale veiligheid is er als wij als mensen onze gevoelens kunnen delen. Dat we gefrustreerd zijn, dat we verdrietig zijn, dat we ons schamen. Maar ook dat wij openlijk feedback geven aan onze leidinggevende. Dan pas voelen wij ons dus blijkbaar veilig. Meldpunten, vertrouwenspersonen en klachtenregelingen bleken op zichzelf niet samen te hangen met zo'n psychologisch veilig werkklimaat. Dus wat daarmee wordt bedoeld is dat je, als je een incident kan melden, je naar een vertrouwenspersoon kan gaan, een klachtenregeling hebt, dat leidt allemaal niet toe dat wij ons psychologisch veilig voelen. Maar wel voelen wij ons psychologisch veilig als we onze gevoelens gewoon normaal kunnen delen met andere mensen. We onze verdriet, frustratie en schaamte gevoelens kunnen delen. Of openlijk feedback kunnen geven, ook naar onze leidinggevende. Sterker, er zijn volgens Nauta steeds meer aanwijzingen dat juist die toename van regels en meldstructuren ertoe leidt dat medewerkers zich minder veilig voelen. Daar begon ik de uitzending ook mee, beste luisteraars. Mensen voelen zich iedere dag minder veilig en angstiger. Wat ze de sociale veiligheidsparadox noemt. Hè? Je zou door op basis van de regels, protocollen en gedragscodes allemaal veiliger moeten voelen. Maar we worden juist angstiger en minder veilig voelen wij ons daardoor. Dus het heeft niet het gewenste effect. Dus we moeten daar iets anders aan doen. Moeten we daar ook iets anders mee doen. Want veiligheidsparadox, hè, zoals wij dat noemen, hè, dat het eigenlijk ook anders beleefd wordt. Die term ontleent Nauta aan de criminologie. In veel westerse landen is sprake van een veiligheidsparadox. Hoewel geweld en moordcijfers al decennia lang dalen, voelen mensen zich steeds onveiliger. Als ik het heb over mezelf, beste mensen, ja, ik voel mezelf ook onveilig. Ik heb vorige week was er bij de Lidl ook een apparaatje, kon je een sleutelhanger, en eigenlijk als je hem zo als je dat pinnetje uittrekt, dan maakt hij een ontzettende herrie. Dat is omdat, hè, die kunnen wij als vrouwen aanschaffen, of als ook als mannen misschien. Maar ik heb dat gewoon meteen eentje aan mijn sleutelhanger vastgemaakt. Aan mijn sleutelhanger. Want ik denk, ja, als ik 's avonds een keertje terugfiets naar huis, en als ik word aangevallen, dan trek ik dat pinnetje en dan maakt dat ding zoveel lawaai dat je hoopt dat iemand het hoort. Daarmee wil ik even zeggen dat het misschien niet gewoon nooit gebeurt, maar ik voel me dus blijkbaar zo onveilig dat ik hem meteen aan mijn sleutelhanger heb gehangen. Daarmee zeggen wij dus dat die veiligheidsparadox Dat hoewel de cijfers zijn, geweld en moordcijfers nemen af, voelen wij ons iedere dag steeds onveiliger. En ook op het werk lijkt dat fenomeen zich nu voor te doen, beste luisteraars. Want hoe meer we in het nieuws lezen dat grensoverschrijdend gedrag, en hoe meer maatregelen er op het werk genomen worden, hoe sterker het gevoel dat er blijkbaar veel mis is. Hè, en dat is eigenlijk wat wij eraan overhouden. We lezen heel veel erover. Er zijn heel veel maatregelen, ook op het werk, genomen. En wat ik net zei, protocollen, codes, beleid, noem maar op. Er is heel veel aandacht in de organisatie en ervoor. Maar het gevoel van onveiligheid, is gewoon, van onveiligheid is best nog steeds groot en aanwezig. En hoe gevoeliger we ook worden voor wat er nog wel misgaat. Wij denken steeds, nog steeds in ons hoofd, van oh, er kan wat misgaan. Blijkbaar is ons gevoel dat er veel misgaat en of mis kan gaan. Al die meldstructuren hebben, hoe nuttig ze ook zijn, ook een aanzuigende werking, beste luisteraars. Mensen die een arbeidsconflict hebben of ontevreden zijn met veranderingen op het werk, denken ineens, ik voel me daar eigenlijk heel onveilig door. En melden zich nu ineens bij een vertrouwenspersoon. En over die vertrouwenspersoon gesproken, beste luisteraars, daar had ik ook nog iets over en meegenomen. Want dan, bij die vertrouwenspersoon, die schouders van de vertrouwenspersonen, die hebben veel te dragen. Luisteren naar medewerkers die iets naars hebben meegemaakt, sociale onveiligheid signaleren of beter nog voorkomen, jaarverslagen maken en heel veel gesprekken voeren, beste luisteraars. Al dat werk moet ook nog eens goed gebeuren, opdat je als vertrouwenspersoon effectief bijdraagt aan een sociaal veilig werkklimaat. Onder zulke hoge druk kunnen schaamtegevoelens gemakkelijk de kop opsteken. Immers, voordat je het weet, schiet je dus tekort, beste luisteraars. Dat wilde ik u eigenlijk niet onthouden, want ik denk, ja, het klopt. Want op die vertrouwenspersoon ligt heel veel druk op de schouders. En bij de Belastingdienst ziet de deelnemer Carrie Mensen dat ook in de praktijk. Zo vertelt ze naderhand per telefoon. Ik vind het echt belangrijk dat we vertrouwenspersonen hebben en dat al die misstanden tegenwoordig gemeld kunnen worden. Maar ik merk dat er steeds meer onveilig wordt gevonden wat dat niet is. Iets wat onplezierig is, ongemakkelijk, onaardig. Soms is iets gewoon feedback. Ik vind het daardoor steeds spannender om iets te zeggen. Dus ook managers vinden het heel spannend om iets terug te zeggen. En herken dat ook bij andere leidinggevenden, dit gevoel. Er ontstaat een soort verkrampte houding waardoor we moeilijke gesprekken uit de weg gaan. Dus dat is wat ik zeg. Er is weinig spontaniteit, meer verkramping en angst, eigenlijk kun je het zo benoemen. Knap lastig, omdat de Belastingdienst juist werkt aan een betere feedbackcultuur wanneer medewerkers elkaar ook onwelvallige dingen moeten kunnen zeggen. En aan de Belastingdienst denkend, denk aan de toeslagenaffaire. Daar is zoveel misgegaan met de menselijke maat die niet in acht is genomen. Dan wil je toch wel, als dit misgaat, ook op een werkvloer, of juist misdreigt te gaan, of als mensen, andere mensen onjuist benaderen of dingen doen die niet door de beugel kunnen, dat je de ander daarop mag aanspreken, ook als leidinggevende. Maar als de leidinggevende in een kramp schiet, omdat hij dus niet weet wat hij moet zeggen, hoe hij dat moet zeggen, dat wordt er niet bepaald beter van, een situatie. Niet inhoudelijk, niet persoonlijk. En dan bereik je er ook niks mee. Dan ben je niet effectief, beste luisteraars, als werkgever. Maar als dan om de halve klap de veiligheidskaart wordt getrokken, hè, dan kun je zeggen, dan heerst er angst. En dat was, volgens mij is dat nooit de bedoeling geweest van deze veiligheidsprotocollen, beste luisteraars. Peter Keizers, afdelingshoofd bij RIVM, herkent de krampachtigheid ook. Hij zegt, ik heb het gevoel dat we op eieren moeten lopen. Kun je iemand appen na werktijd? Want tegenwoordig kan dat ook niet meer, hè? Want ik weet dat nog zelfs dat iemand zei, ja, ik ben tot 5 uur aanwezig en na 5 ben ik niet beschikbaar. Dus ja, die heeft ook een keertje gezegd, ja, maar jij belt of jij appt altijd na werktijd en ik ben daar, hè, niet van gediend. Dat is ook iets, hè. Dat kan, en dan kan je dus iemand appen naar werktijd. Kun je nog een 1-op-1 gesprek hebben met iemand? Ik durfde met sommige mensen nooit meer een 1-op-1 gesprek. Want je wist ook niet wat je aan je broek zou krijgen. Hè? Want ook leidinggevende kan ik me zo voorstellen dat die denken van, ja, ik wil graag een derde persoon erbij hebben. Want hoe iemand dat gesprek interpreteert, kan ook allerlei situaties in hand werken. Een arm om iemand heen slaan. Mag ik nog mens zijn? Vraag ik me wel eens af. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik bedoel, hè. De spontaniteit, de verbinding met de ander, de werkelijke ontmoeting met de ander, hè, dat lijkt er bijna van af te zijn door de verkramping. Die verkramping blijkt ook uit een onderzoek als veilig kunstonderwijs uit 2025... naar aanleiding van de vele grensoverschrijdende incidenten aan conservatoria, theater en dansopleidingen. Tussen de regels staat dat door alle aandacht voor een veilige omgeving docenten bang zijn om iets verkeerds te doen, waardoor er terughoudendheid heerst en sommige docenten zich minder veilig voelen. He, want dat krijg je. Dus de cliënten voelen zich onveilig, de docenten voelen zich ook veilig. He. Dus het is net als met de medewerkers voelen zich onveilig, de managers ook. He. Want de ene verkrampt, de andere durft niet te zeggen. En als hij het ook durft, he, wat kan je wel, wat kan je niet. En in de Amerikaanse wetenschappelijke literatuur wordt zelfs een backlash, hè, wordt over een backlash gesproken. In 2020 publiceerde de Harvard Business Review Amerikaans onderzoek naar het effect van maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 1970 en 2000, 30 jaar dus. Bij de meer dan 800 onderzochte bedrijven die klachtenprocedures en verplichte trainingen invoerden, ervoeren werknemers over de jaren onverminderd veel seksuele intimidatie. Sterker, er werd meer aan victim blaming gedaan, waardoor vrouwen zich onveiliger voelden. En beste luisteraars, ook dat is waar, hè? En soms als je dat hoort, hoe mannen over vrouwen praten, dat kan gewoon niet. Zo praat je ook niet over je moeder, ook over je zusje of over je dochter. Zo praat je niet over haar of over je vrouw. Maar dat doen mannen soms dus wel. Dus laten we daar elkaar ook op durven aanspreken. Dat kan in het hier en nu niet meer. Dit is een hele andere tijdgeest. Wij moeten vrouwen, wij moeten met anderen omgaan zoals wij zelf behandeld willen worden. Wij moeten respectvol naar de ander zijn, omdat wij dat willen, dat anderen ook respectvol is naar ons toe. Wij moeten gelijkwaardig naar de ander zijn, omdat wij willen dat de ander ons ook gelijkwaardig behandelt, beste luisteraars. Dus het heeft geen zin om anderen seksueel te intimideren of daar opmerkingen over te maken, want het had zomaar je vrouw, je moeder, je dochter of je zusje kunnen zijn. Dus doe dat niet. Hè, en deze mannen die hebben dus, of dit onderzoek, dat ging ook over dat seksueel grensoverschrijdend gedrag zo'n 30 jaar lang. En iets wat raak is, verbeeld in de tv-serie The Office, schrijven de onderzoeker Frank Dobbin en Alexandra Kelly. Receptioniste Pam wendt zich in een aflevering uit seizoen 2 tot de camera met: "Usually the day we talk about sexual harassment is the day everyone harasses me as a joke." He, je kan daar ook geen grappen over maken, beste luisteraars. Omdat ieder mens het verdient om mens te zijn. En niemand is beter dan de ander. En als je grappen maakt over de ander, dan zou ik zeggen, dan zie je de ander niet als gelijkwaardig. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. Gewoon met respect en gelijkwaardig. Ruim een derde van de kleine 100 personeelsmanager die Nauta samen met opleidingsinstituut CEO ondervroeg, herkent de sociale veiligheidsparadox. Elmira Nijhuis, gastdocent aan de Universiteit voor Humanistiek, ziet iets vergelijkbaars. Ze schreef onlangs de white paper hoe professioneel te reageren op oneigenlijk gebruik van "ik voel mij niet veilig" als organisatiedeskundige die bedrijven adviseert over psychologische veiligheid, ziet ze dit probleem steeds vaker in haar praktijk. Alle aandacht voor sociale en psychologische veiligheid maakt dat mensen steeds verkrampter met elkaar omgaan, voorzichtiger worden en met veel meel in de mond praten, omdat ze bang zijn iets fouts te zeggen. De psychologische veiligheid, je vrij durven uitspreken, neemt daardoor niet toe, maar af. Tegelijkertijd, beste luisteraar, is het logisch dat er op veel meer tenen wordt getrapt, omdat de werkvloer de afgelopen decennia veel diverser is geworden. Wat vroeger geslikt werd, wordt nu niet meer geaccepteerd. Simpelweg omdat de witte, mannelijke monocultuur van toen aan het verdwijnen is. Dus moet er met veel meer verschillende mensen rekening worden gehouden. En neem de kans dat het fout gaat ook toe. Wat de toename aan meldingen verklaart. De meldingen worden dus ook meer. Maar het helpt niet dat die nu vaker bij een meldpunt worden gedropt. Dat is wel makkelijker en comfortabeler voor de verklager, maar je duwt de ander in een daderrol. Mensen moeten juist open en verkennend met elkaar in gesprek gaan over dit soort ingewikkelde kwesties. Dat mensen zich ondanks alle regelgeving niet veiliger voelen, is volgens haar dus logisch. Met regels en beleid verander je geen gedrag, beste luisteraars. Ik weet niet, als er tijd is, wil ik jullie straks iets laten horen van haar podcast. Maar, beste luisteraars, het is echt heel verbluffend. Ik zat zelf te denken, zeker voor wij als Hindustanen, die in een cultuur met veel schaamte over allerlei zaken opgroeien met elkaar, vond ik het een eye-opener. Dus ik ga even kijken of ik daar een klein stukje van kan laten horen. Ik zou zeggen, tijd voor muziek, hè, want beste luisteraars, want ik heb heel veel gepraat.
1: To wait for a special occasion to celebrate with our loved ones. Because every day we're alive is a special occasion.

0: kreeg het boek. En toen was het een paars boek met allemaal stippen erop. Ik kreeg het in mijn handen gedrukt. Wat zou je doen als schaamte geen rol speelt? Denk je?
1: Ja, beste luisteraars, zoals ik net had beloofd, even een stukje over schaamte door Aukje Nauta zelf verteld.
0: Je schaamte om en maak het je kracht. En dit kreeg ik in de handen gedrukt van een cliënt van mij die wel wat last heeft van afwijzingsgevoeligheid, van perfectionisme, van... Nou, trauma, maar ook zeker schaamte dus.
2: Zeker weten. Ja, als schaamte heel erg is, dan is het eigenlijk haast niet te onderscheiden van depressie.
0: Aha. Oh, nou, dat begint meteen al iets heel interessants.
2: Ja.
0: Maar kun je dat nog even uitleggen? En dan stel ik je nog een vraag.
2: Nou ja, dat is, ja, als schaamte chronisch is, dat je eigenlijk gewoon schaamt dat je überhaupt bestaat... dan ligt dat heel erg dicht aan tegen de depressie. Want ook dan heb je een zwaar negatief zelfbeeld. Je komt eigenlijk je bed niet meer uit. Je hebt echt zoiets van, wat doe ik hier eigenlijk op deze aarde? En ik ben geen klinisch psycholoog, maar ik heb wel onderzoek gelezen waaruit blijkt dat er een hele sterke overlap, een hele sterke samenhang is tussen depressie en chronische schaamte. Ja.

0: wel eens ergens gelezen dat depressie de omgekeerde is van expressie. Hè? Dus dat het implodeert. En als je je schaamt, is het heel moeilijk om je te uiten. Om echt jezelf te zijn. En daar ja, gaat ook hand in hand met expressie. Dus dat
1: ja.
0: Vind ik wel heel mooi gezegd. Ja, de meeste luisteraars die weten al welke vraag ik eigenlijk altijd als eerste stel. Maar wij gingen al meteen. Ik kan bijna niet wachten. Ik heb zo zin om over dit boek te praten. Maar ik ben toch benieuwd. Welke leerkracht vergeet jij nooit meer en waarom?
1: Ja, nou, ik noem iemand die ik vanochtend nog besprak met mijn vriend. En ja, dat was een leerkracht op de basisschool. En die heette van voornaam Joop. En het was in de tijd van André van Duin. Die had toen ja, de André van Duin show. En, ja, ook, en oom Joop was een karakter. Dus toen hij zich voorstelde, toen zei hij van... Ik heet Joop, puntje, puntje, puntje. Ik noem zijn achternaam even niet. En toen zei hij daarna... En jullie mogen me niet oom Joop noemen. En vanaf toen weet ik nog dat we dan zo stiekem achter in de klas zongen. Oom Joop, Joop, Joop, Joop, Joop. Dus dat was niet zo'n handige ja, daad eigenlijk van deze leerkracht. Hè. Dus ik zal niet zeggen dat hij nou de meest inspirerende leraar is geweest. Maar, dus hier moest ik gewoon onmiddellijk aan denken toen ik die vraag net las.
0: Wat grappig, want ik dacht juist van... Oh, je gaat vertellen over dat hij heel veel cabaret en humor inzetten in de klas. En oom Joop als typetje neerzetten. Wat een gemiste kans van Joop.
1: Enorm, hè? Ja, maar eigenlijk ook wel heel erg gemeen van ons. Hè, om maar aan te geven dat... Ja, kinderen ook wel een soort van aangeboren neiging hebben om te pesten onderling, maar ook dus de leerkracht. En dus ik kon me ook vroeger nooit voorstellen dat er mensen waren die vrijwillig in het onderwijs gingen. Want dat was toch eigenlijk ja, een soort van zelfmoord die je dan pleegde. Dat dacht ik echt, toen ik, vooral toen ik op de middelbare school zat, omdat wij op school hadden ontzettend veel leraren die... helemaal niet orde konden houden. We hadden bijvoorbeeld een leraar Nederlands. Nou ja, wij zaten te breien in de klas. We zeiden van, we gaan eventjes hoor. Dan had je een soort disco overdag. En dan gingen we gewoon midden op de dag gingen we naar dansen in de discotheek. En, maar als het uurtje weer voorbij was, dan waren we weer terug. Want andere leraren pikten dat niet. En dan echt dacht van, oh, wat zielig dat jij leraar moet zijn. Zo keek ik echt vroeger tegen docenten aan.
0: Oh, wat interessant. Hoe kijk je nu naar het? Want het lijkt wel alsof je er toch nu anders over denkt. Of nog
1: steeds. Ja, nou, nu zie ik het natuurlijk als een soort van, ja, fantastisch beroep. Hè? Ik vind het gewoon fantastisch. En ik denk ook dat het heel erg veel voldoening geeft. Omdat je... je draagt echt bij aan de samenleving, aan jonge mensen die iets leren en waarvan je gewoon niet weet dat ze terechtkomen, waarvan je wel weet dat je daar een soort van steentje aan bijdraagt. Of het nou is leren rekenen of leren schrijven of Engels of Frans of wiskunde, maakt eigenlijk nog niet uit. Maar je weet zeker dat je ja, een zaadje plant waar ze gewoon hun hele leven nog wat aan hebben of hun hele leven op terugkijken van oh, had ik maar wat beter Frans leren, beter opgelet bij Frans.
0: Oh ja.
1: Dat weet ik ook nog van mijn middelbare schooltijd, dat we een leraar Frans hadden. Die was heel anarchistisch en die zei van, en ook heel democratisch. Jullie mogen zelf bepalen welk cijfer je op je rapport krijgt. Nou, vanaf toen was voor mij Franse les was huiswerk voor Duits maken, want die leraar die was wel heel streng.
0: Ja, ja, zo zie je maar weer. Als een leerkracht toch zichzelf wat meer neerzet. Ik had een leraar Frans en die had een gitaar met één snaar. En dan ting, ting, ting, ting. En dan ging hij hilarische Franse liedjes opzingen. En er was een man die altijd knetterhard op zijn oude barrel langs fietste. Wij fietsten dan met een hele groep vanuit de avond naar Meppel. En dan ging hij fietste dan al langs met zijn grote sigaar in zijn mond. En ik denk, hè, hoe dan? Maar dat was zo'n bijzondere man. Daar wilde je gewoon bij in de les zijn. Of de geschiedenisleerkracht die fantastische verhalen vertelde. En omdat hij dat gewoon goed kon en zo dramatisch. Ja, daar wilde je bij in de klas zijn. Dus ja. Ik ben bezig met een boek ook aan het schrijven voor leerkrachten. Van, als jij jezelf daarin neerzet als leerkracht met plezier en dat stukje waarom doe ik dit eigenlijk? Nou, dan zul je zien dat je kinderen veel meer boeit. En niet alleen voor jezelf het leuke maakt, maar ook voor de leerlingen.
1: Ja, ja, ja. Ja. En ik wil nog wel eventjes zeggen van...
2: We gaan even door met het onderwerp wat nog... Ja, even kijken. Ja, want we zouden het over schaamte hebben, beste luisteraars. Maar zij blijven over het onderwerp leerkrachten praten. Dus we gaan even door.
1: Psychologische veiligheid. Kun je dat uitleggen wat het nou eigenlijk precies is? Want ik denk dat het ook belangrijk is voor de luisteraars. Dat zijn hulpverleners, leerkrachten die veel luisteren.
3: Ja, nou ja, het is een begrip wat door een psycholoog, Shine heet die, vorige eeuw al eens gemunt is, maar wat helemaal groot gemaakt is door Amy Edmondson. Dat is een psycholoog die deed op een gegeven moment onderzoek naar teams in ziekenhuizen en vooral naar de fouten die teams maken bij het toedienen van medische medicijnen. En zij had de hypothese dat als de teams heel goed en hecht zijn, hè, gewoon een goede sfeer, dan zullen zij vast minder fouten maken met het toedienen van medicijnen. Maar toen zij een soort van oppervlakkige analyse van haar data deed, vond zij het tegenovergestelde. Dus hoe beter de teams, hoe meer fouten. Toen dacht ze, hé, wat is hier aan de hand? Dus toen heeft ze dat wat nader geanalyseerd en toen bleek het niet zozeer te zijn dat die teams meer fouten maakten, maar dat ze hun fouten opener melden en met elkaar bespraken. Dus toen kwam zij erachter dat psychologische veiligheid een enorm belangrijke factor is voor goede prestaties, of dat nou in ziekenhuizen is, en dat heeft ze later ook veralgemeniseerd naar andere sectoren. En, en zij definieert de psychologische veiligheid als ook op teamniveau, en dat je interpersoonlijke risico's durft te nemen. Hè? Dus dat wil zeggen dat je het risico durft te nemen om te zeggen van ik heb iets fout gedaan, of ik kan dit niet, of ik schaam me ergens voor, of ik voel me schuldig, of ik heb een wild idee. Het is totaal anders dan wat we tot nu toe hebben gedaan. Het is allemaal risico's waardoor je door de groep eigenlijk afgewezen of buitengesloten kunt worden. En zij heeft dus ontdekt dat zo'n soort klimaat van psychologische veiligheid, dat cruciaal is voor creativiteit, innovatie en prestaties. Zij was onlangs ook in Nederland en ik had de eer om met haar te wandelen. Dus het was heel leuk. Ja, echt. Dus we hebben gewoon tijdens die wandeling een soort uitgewisseld. En wat ik daarbij wel heel opvallend vond, was dat zij zegt van dat begrip psychologische veiligheid is momenteel heel erg gekaapt door al die mensen die nu bezig zijn met grensoverschrijdend gedrag. He, zo van, en natuurlijk is het een belangrijke factor ook ter vermindering, of als het er niet is, ter stimulering van grenzen, dat het dan gemakkelijk kan ontstaan. Maar zo heeft zij dat begrip destijds niet geïntroduceerd. Zij heeft het geïntroduceerd als een belangrijke voorwaarde of onderdeel van goed presteren. Maar nu wordt het eigenlijk gekaapt door de vertrouwenspersonen, al die types, waaronder ik ook, die juist bullying en pestgedrag erg interessant vinden. En tegelijkertijd ben ik er ook wel weer van overtuigd dat al die nadruk op sociale en psychologische veiligheid nu een beetje aan het doorschieten is, dat we alles zo aan het protocoliseren zijn met vertrouwenspersonen en ook in het onderwijs kan ik me voorstellen allerlei ingrepen en dat het zo'n curling onderwijs wordt, dat het misschien daardoor juist wel onveiliger wordt. En om een heel klein voorbeeld te geven, ook uit het onderwijs, dat ik van een onderwijsdirecteur hoorde van ik ga niet meer als ik naar een congres ga en ik kan collega's meenemen, het zijn vrouwen en het is maar één vrouw, dan neem ik die niet mee in de auto. Naar zo'n wereld wil ik niet. Want dat is een soort van segregatie tussen man en vrouw, waar we volgens mij juist in deze geëmancipeerde wereld afscheid van hadden genomen. En dus ik vind het eigenlijk belangrijker dan ooit dat we met z'n allen bespreken wat psychologische veiligheid is en sociale veiligheid. Ik vind het moeilijk om een onderscheid tussen die twee te maken. Maar dat het niet betekent dat je niks meer kunt zeggen, niks meer kunt doen. Nee, je moet juist alles kunnen zeggen, maar met een beetje respectvolle tone of voice.
1: Ja.
3: En dan flapt er wel eens een foute grap uit. Nou, dan kun je ook altijd later op terugkomen en dan sorry zeggen.
1: Ja, precies. Want hierin zeg je,
0: We willen juist die veiligheid bij iedereen. En je ziet dus ook dat, en ik heb toevallig ook net een cliënt gehad, die voelde zich als man heel erg onveilig in een groep met vrouwen, omdat hij als man heel snel werd weggezet als die viespeuk. En dat iemand niet een viespeuk was, maar gewoon een hele lieve, zacht, aardige man die het heel graag goed wilde doen. Maar oh, hij schaamde zich zo voor wat andere mannen, wat we dan horen van de media, maar ook ervaringen van vrouwen, wat ze hadden meegemaakt, schaamde hij zich zo van, ja, jeetje, ik als man moet dat dan allemaal nog liever zijn en nog veiliger voor iedereen. Maar ondertussen voelde hij zich heel onveilig omdat hij constant het gevoel had dat hij het verkeerd deed.
1: Ja, ja.
0: De omgekeerde wereld, hè?
1: Precies, ja. Ja. En dus daar waar bestuurders, directeuren vroeger zich altijd machtig waanden, kunnen ze nu zomaar met een anonieme melding in een dompje worden gezet. En dit is natuurlijk haast borrelpraat of zo, mm-hmm. Formuleer. Maar her en der wordt het wel degelijk zo ervaren.
0: Ja.
1: En zijn we met protocollen en procedures allerlei gewoon een soort bypasses aan het maken, waardoor we niet meer leren om dat echte pijnlijke gesprek ook te voeren.
0: En daar gaat het dus ook om, inderdaad. Dus, ik vond het ook een beetje een pijnlijk boek af en toe.
1: Ja,
0: nooit meer doen alsof. Het gaat echt over, durf je met billen bloot te gaan, hè? Durf je echt die dingen te zeggen waar je je toch voor schaamt. Schaamte gaat dus ook over hoe je denkt dat andere mensen bijvoorbeeld over je denken.
1: Ja.
0: Hè? Dus hoe definieer jij schaamte?
1: Schaamte is een sociale, morele, pijnlijke emotie die je ervaart als je vindt dat wie jij bent niet voldoet aan bepaalde normen. Dat kunnen normen van jezelf zijn, maar het kunnen vaak zijn natuurlijk de normen van een groep. Want schaamte is een sociale angst, hè? Het is een sociale emotie die we vooral ook hebben om te zorgen dat je niet uit de boot valt. Dat je bij de groep blijft horen. Want wij mensen hebben de groep nodig om te overleven. We zijn afhankelijk. En dat heb je gewoon te accepteren. In je eentje ben je helemaal niks. We zijn moeder door ons kind. Dit is een tekst van Polly Paul. Die schrijft dat ergens heel mooi op. En dus je bent pas moeder door je kind. Je bent een werknemer door je werk. Dus de wereld zit vol van afhankelijkheden. En je kan er alleen maar bij horen als je niet bepaalde normen overschrijdt, want dan word je uit de groep geknikkerd. En om ervoor te zorgen aan jezelf dus op tijd een signaal te geven, hebben we de emotie schaamte. Ja, die zorgt ervoor dat je een beetje blijft gedragen. En schaamte verbiedt, wat de wet niet verbiedt, is ergens een one-liner.
0: Oh, dat is een mooie. Ja, dat is inderdaad een hele mooie. Het is echt een oer-emotie dan ook, hè?
1: Zeker, ja. Je hebt hem niet al als vanaf de geboorte, maar wel zodra je zelf bewust wordt. En dat is zo rond 18 maanden.
0: Hoe dan?
1: Dus er zijn ook wel experimenten meegedaan waaruit blijkt dat jonge kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 18 maanden, als ze zichzelf in de spiegel gaan herkennen, dan ontstaan ook de eerste schaamtegevoelens.
0: Mooi. Ja, ik heb wel eens gedacht, ik bloos heel snel. Ik ben roodharig, lichte huid, dus je ziet bij mij heel snel die rode kleur. En ik weet nog wel eens dat ik tegen mijn vader zei van, want die is ook rossig. Gaat dat nooit over, weet je wel. Ik zou zo graag dat niet zo'n open boek willen zijn. Dat als ik bij een vergadering iets ga zeggen, dat ik niet meteen zo warm word. En ik heb me overwogen om die aders dicht te laten branden. Zo erg schaamde ik mij voor het soort schaamtegevoel.
1: En schaamte.
0: Ik had last van. En toen heeft mijn vader gezegd, het domste wat je kunt doen is je mond houden als je iets te zeggen hebt, omdat je hoofd rood wordt. En dat heeft mij zo geholpen om gewoon weg maar door te gaan. Of dan te zeggen, ik merk dat ik er helemaal warm voor word. Ik word hier, maar het is belangrijk om je daardoor niet te laten remmen. Dat was echt een heel mooi advies. Want dat is wel, op een of andere manier door die hele sensatie in je lijf, denk je, en dan ga je het maar niet zeggen, hè?
1: Ja, inderdaad, hè? Maar door hardop.
4: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij VAHON Hindustani Radio.

0: Schoolcool op 00 597 8757 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegip om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Ja, ik was even vertrokken in dit lied. Ontzettend mooi, maar misschien wilt u er nog een beetje naar luisteren. Het is echt een onwijs mooi lied. Dat ik dacht, oh, ik was even verdwaald. Prachtig om naar te luisteren. En old is gold, hè? Geniet er nog even van.

Ja, beste luisteraars. Janneke Hagen-Jewodin. Prachtig. Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunewale Sajino, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u weer luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. En zoals aangekondigd, beste luisteraars, ben ik in het eerste uur begonnen om te praten over een aantal soorten therapieën. We hebben net stilgestaan bij de lichaamsgerichte therapie en cognitieve therapie. Dat was nog voor het nieuws en commercial breaks. En ik vertelde dat deze vormen niet altijd toepasbaar zijn. En zo is bij de ene vorm, bijvoorbeeld bij lichaamsgerichte therapie, therapie niet effectief. Hè? En als wanneer iemand stress ervaart door negatieve denkpatronen, dan zou dus bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie daar beter bij passen. Stel dat je dus eigenlijk klachten hebt door gebeurtenissen uit het verleden of diepere klachten met waar een dieperliggende oorzaak liggen, dan kan het zijn dat daar weer cognitieve gedragstherapie niet toepasselijk is en misschien ook niet cognitieve ook niet lichaamsgerichte therapie. En er zou dus eigenlijk een andere vorm van therapie beter zijn, bijvoorbeeld schematherapie. Ik had beloofd dat ik in elk geval 3 soorten therapieën met u zou bespreken. En dat is dus, dat zijn dus de therapieën lichaamsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en schematherapie. We hebben zo net behandeld lichaamsgerichte therapie en cognitieve therapie. En we gaan verder met schematherapie. Ja, beste luisteraars, hè? Waar begint het mee? Hè? Wanneer je met mentale klachten bij een psycholoog aanklopt, krijg je vaak te maken met een specifiek behandelmethode, beste luisteraars. Maar wat houden al die verschillende therapieën eigenlijk in? En in deze uitzending heb ik zoals aangegeven, verkennen we de bekendste therapievormen en leggen we uit hoe ze werken. We gaan door met schematherapie. En wat is schematherapie, beste luisteraars? Met schematherapie probeer je emotionele en gedragspatronen te herkennen die het dagelijks leven belemmeren. Vaak zijn de patronen ontstaan in je jeugd omdat ze toen hielpen met een situatie om te gaan, maar werken ze nu juist tegen. Schematherapie werd begin jaren 90 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Jeffrey Young met als doel om niet-helpende patronen te veranderen bij zijn cliënten. In schematherapie leer je patronen te herkennen en te veranderen door te kijken naar je verschillende modi. Een modus, een modi is dus een meervoud van modus. En wat is een modus? Een modus is een houding of gevoel waarin je schiet wanneer oude gevoelens worden opgeroepen. Iets wordt getriggerd en meteen ben je dus in een bepaalde modus. Raak je dus in een bepaalde modus en laat je gedrag zien wat bij die modus van toepassing was in je gehele leven. Vandaar dat schematherapie beter helpt bij patronen die je eigenlijk hebt ontwikkeld vanuit kinds af aan. Voorbeelden van niet helpende modi zijn het gekwetste kind. Een gekwetste kind voelt zich bijvoorbeeld snel afgewezen of tekort gedaan. Of je schiet in de modus van het boze kind. Je reageert heftig uit bijvoorbeeld frustratie. Of je schiet in een modus van de kritische of veeleisende stem. Die houdt je klein met opmerkingen als: dat kun je toch niet? Je bent niet goed genoeg. Maar er zijn ook helpende modi. Een modus van gezonde volwassenen is het deel van jezelf dat je helpt goed voor jezelf te zorgen en keuzes te maken die goed voor je zijn op de lange termijn. Het blije kind. In deze modus voel je ontspannen.
blij en geliefd. Je bent optimistisch en maakt plezier. Door je bewust te worden van welke modus wanneer actief is en te oefenen met helpende modi, kun je oude patronen doorbreken. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, thuis of op school kreeg je vaak kritiek op wat je niet goed hebt gedaan. Daardoor ben je erg kritisch op jezelf geworden en ben je vooral gaan letten op wat je allemaal fout doet in plaats van goed. Als iemand bijvoorbeeld vraagt of je een speech wil houden, kun je zo denken. De kritische, veel eisende stem zegt in jou: ik kan maar beter niet aan een speech beginnen. Dat kan ik toch niet. En dat zeg je tegen jezelf, omdat je heel vaak hebt gehoord dat anderen tegen jou zeiden, hè, dat je het niet kan, of dat je het niet goed hebt gedaan, of dat je het fout doet. Hè. Dan kan dus die stem, die kritische stem in jou zeggen, doe het maar beter niet, want dat kan je toch niet. Maar een gevoel, en je hebt ook natuurlijk, hè, dat is dus die kritische modus. Maar je hebt dus ook, zoals ik net vertelde, een gezonde volwassene modus. En die zou kunnen zeggen, ik vind het misschien lastig, maar door te oefenen met speechen word ik steeds beter. He, dat is ook een houding. Dus je kunt er ook in vast blijven zitten. Dus het gaat er heel vaak om, wat belemmert jou in het dagelijks leven, in jouw functioneren? Of kan je een andere houding kiezen om zeg maar je gedrag aan te passen, zodat je dus beter kan functioneren in het hier en nu. Nou, tijdens schematherapie leer je herkennen dat je jezelf vaak bekritiseert vanuit de kritische, veel eisende stem, omdat je ouder of leraren dat deden. Je leert meer denken en handelen vanuit de gezonde volwassenen. En is dat nou iets voor jou, zul je dan denken? Want we hebben net gehad cognitieve therapie, we hebben net gehad lichaamsgerichte therapie. Ja, dan kan je ook vragen stellen van ja, zou dat wat voor mij zijn? Welke therapie zou beter bij mij passen? Schematherapie is een evidence-based behandeling, wat betekent dat wetenschappelijk bewezen is dat het werkt voor een behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, bijvoorbeeld borderline of dergelijke. Inmiddels wordt voor allerlei andere problemen schematherapie ingezet, zoals angststoornissen, depressie, eetstoornissen, relatieproblemen en verslaving. Waarom? Is omdat ze vaak denken dat dit heel vroeg in jouw leven al is ingeslopen. Heel vroeg in het leven is het al binnengewandeld en heel vroeg in het leven heb je allerlei trucjes moeten aanleren om te kunnen overleven in de maatschappij. Ik wil straks daar wat verder op ingaan. Daarnaast helpt deze therapie vormen bij mensen met een negatief zelfbeeld om positiever naar zichzelf te kijken. En bij belemmerende patronen die je af en toe je gedrag overheersen. Een behandeling, hoe ziet dat er nou uit, hè, als je een schematherapiebehandeling hebt? Als je een schematherapie begint, en als je eraan begint, ga je samen met je therapeut achterhalen waar je gedachten, emoties en gedrag vandaan komen. Je probeert bijvoorbeeld te begrijpen welke emotionele behoeften onvoldoende aandacht hebben gekregen in je jeugd, waardoor je dysfunctionele gedragspatronen hebt ontwikkeld. Het dysfunctioneel betekent niet werkend. Hè? Dus daarom heb je er in het hier en nu dus last van. De therapeut helpt je deze te doorbreken en gezonder gedrag te ontwikkelen in je dagelijks leven. Vaak duurt een volledige behandeling 1 à 2 jaar, maar bij milde klachten kan dit over een paar maanden zijn. En waarom duurt het vaak 1 à 2 jaar, beste luisteraars? Wat ik net vertelde, schema's leer je vaak eigenlijk
vanaf kinds af aan. En als je dat al vanaf kinds af aan hebt geleerd, als dat decennia lang al in een patroon is ingesleten, dan is het best wel lastig om dat in een paar behandelingen weg te krijgen. Daar heb je langere tijd voor nodig, hè, om dat te leren en te laten landen en te laten internaliseren en te integreren in jouw lijf. Want pas dan, en in je hoofd en in je gevoelens, hè, dat moet overal beklijven. En dat beklijven, dat is vaak niet in een paar weken gebeurd. Daarom zijn die behandelingen zo lang. En hoe kun je nou een goede therapeut of een juiste therapeut vinden die hiermee zou kunnen helpen? Het is belangrijk om te weten of een therapeut is geschoold en geregistreerd als een therapeut. Bij de Vereniging voor Schematherapie kun je controleren of een therapeut officieel erkend wordt als een schematherapeut. En een erkende schematherapeut heeft de juiste vooropleiding gevolgd en volgt regelmatig bijscholing om zijn of haar kennis up-to-date te houden. Want het is, het is gewoon met mensen werken. En met mensen werken, dat vraagt zorgvuldigheid. Dat betekent ook dat je kennis en ervaring wel up-to-date moeten zijn, hè, om de ander daarin te kunnen bijstaan. Want het is, hè, want je kunt anders iemand. Het gaat ook, hè, je bent iemand aan het helpen om zich weer te gaan vormen, bepaald gedrag af te leren. Dan moet je het ook op de juiste wijze doen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je het dus ook laat helpen door mensen die dus eigenlijk daar kennis en ervaring mee hebben. Hè. Een schematherapeut kan ook aangesloten zijn bij het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. En therapeuten die ze hierbij aangesloten hebben, laten zien dat zij werken volgens professionele richtlijnen binnen de psychologie en beschikken over de juiste opleidingsvereisten om behandelingen uit te voeren. Maar niet altijd, er zijn ook heel veel schematherapeuten die niet aangesloten zijn bij het NIP, maar wel goed werk doen. Hè? Dus ook, je hebt ook soms complementaire therapeuten die ook een schematherapie toepassen en ook heel kundig en ervaren zijn. Wees daar, hè, als het is jouw verantwoordelijkheid als persoon om daar goed onderzoek naar te doen als je daar mee in zee gaat. En lees ook de verhalen, beste luisteraars. Want het gaat om jou. Dat betekent dus dat je verantwoordelijk bent, hè, ook voor je eigen traject, voor je eigen vooruitgang, voor je eigen verbetering. Dus wees daar ook kieskeurig in. Want je investeert heel veel geld, of het nou via de zorgverzekeraar is of niet. Dus dan wil je ook goed geholpen zijn. Wat ik net bij de voorgaande afleveringen ook zei, het is heel belangrijk dat je een klik voelt met je therapeut en of de therapievorm bij je past. Neem de tijd om dat uit te zoeken. Is het de juiste therapeut voor mij? Heb ik een goede klik met deze persoon? En past deze therapievorm bij mij? Je ziet ook, dan deel ik ook de ervaringen van sommige mensen en die zeggen, ja, het was een goed begin, maar iets anders paste beter bij mij. Maar dat kan je alleen maar weten door ermee kennis gemaakt te hebben of mee aan de slag te zijn geweest, kun je verder ontdekken wat je nog meer nodig hebt. Soms is een bepaalde therapie helemaal niet passend. En dan moet je wel voor openstaan om iets anders ook toe te laten als het om jezelf gaat. Om te kijken van ja, want ieder mens is anders. En dat betekent er zijn zoveel therapievormen. En gelukkig zijn er ook heel veel therapievormen. Ook specifieke therapievormen. En voor alles is er wat. Voor ieder is er wat. En je hoopt maar dat het ook werkt, hè? En tijdens het eerste gesprek wordt vaak uitgelegd hoe de behandeling werkt. Als je het gevoel hebt dat de uitleg duidelijk is en goed aansluit op jouw situatie, is dat een goede teken. Daarnaast kun je erop letten of je je op je gemak voelt en of je vragen durft te stellen en of de therapeut zich goed verdiept in jouw klachten.
Zoals ik zei, deel ik ook wat ervaringen van andere mensen. En hun andere mensen met ervaring met schematherapie. Hun ervaring met schematherapie. En de reacties zijn als volgt. Ik heb 8 jaar lang schematherapie gehad. En tot op de dag van vandaag kan ik het toepassen en herkennen. 8 jaar, beste luisteraars, is best wel lang, hè. Maar goed, weet je, bij ieder, ieder traject duurt zolang dat voor jou nodig is, zeg ik dan maar. Mijn ene persoon zit in een paar maanden geklonken. En bij de andere persoon duurt het wat langer. De andere persoon zegt, ik heb een tijdschematherapie gevolgd. En dat was voor mij de beste beslissing ooit. En iemand anders zegt, ik vond het heel effectief. Ik denk zelf dat het voor iedereen wel eens goed zou kunnen zijn. En iemand anders zegt, ik heb 2 jaar lang schematherapie gehad, maar dan in groepsverband. En dat is echt een aanrader. Dus je kan schematherapie ook in groepsverband aangaan. En dan kan je dus met elkaar de ervaringen delen. En daar met elkaar ook in groeien. En de laatste persoon, die zegt, ik heb het meerdere keren gevolgd en vind het telkens een hele fijne en leerzame sessie. Beste luisteraars, dat tot zover. Ik wil toch even straks even op die schematherapie doorgaan, omdat ik het toch wel belangrijk vind om met jullie te delen. We gaan eerst naar muziek en daarna gaan we verder met, in elk geval, een dieper verhaal hierover. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, wat een prachtig lied, hè? Ik suppe na mijn dik haai. Nou, beste luisteraars, we gaan toch even door. En ja, verder met dit onderwerp. En eigenlijk iets verdiepend. En daar gaan we toch even mee verder. Want ik ben het eens dat bijna iedereen hier kennis mee zou moeten maken. Goedemiddag, Sunny Valesetjeno, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Gujarsingh en vandaag presenteer ik u Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, ik vertelde dat ik heb net verteld over een aantal soorten therapieën. We begonnen met lichaamsgerichte therapie. Daarna heb ik het gehad over cognitieve therapie. En ik heb afgesloten toen met schematherapie. Allemaal therapieën die op de een of andere manier effectief zou kunnen zijn als je in het dagelijks leven daar last van hebt of belemmerd wordt om normaal te kunnen functioneren, beste luisteraars. Hè? Als je dus merkt dat je in je dagelijks leven enige tijd belemmerd wordt in jouw functioneren, kan het zijn dat je denkt van, hey, ik moet daar wat anders mee en ik moet ik wil dit niet meer, dus ik ga er wat anders mee doen. Dus kun je er eigenlijk op een andere manier naar kijken door bijvoorbeeld in therapie te gaan. En als je dan in therapie bent, kun je ook nagaan welke therapie bij jou het beste past. En op een van de therapieën wil ik langer bij stilstaan. Want ik wil nu stilstaan bij iets wat jullie wellicht vaak genoeg herkennen. Hoe was jouw jeugd? Hoe was jouw thuis? Hoe groeide je met elkaar op? Was alles aanwezig wat je nodig had? Of kwam jij iets tekort? Wat kwam je tekort in je jeugd, beste luisteraars? Daar wil ik het nu met jou over hebben. Misschien voel je je diep gekwetst als een vriend een afspraak afzegt. Of het op het laatste moment toch niet op je verjaardag kan komen. Je merkt dat een opmerking op je werk je zo raakt dat je meteen denkt, ik kan beter ontslag nemen. Of je houdt anderen op afstand zodra ze te dichtbij komen. Waardoor het lastig is om een liefdesrelatie aan te gaan, bijvoorbeeld. Heftige emoties en zelfsaboterend gedrag zijn vaak signalen van oude, niet helpende patronen die in je jeugd zijn ontstaan, beste luisteraars. Meestal zijn ze onbewust, bijna automatisch. Achteraf kun je er flink last van hebben omdat ze je geluk in de weg staan en problemen veroorzaken in relaties of werk. Negatieve patronen herkennen kan bevrijdend voelen, maar je kunt ook te lang in de analyse blijven hangen. Hoe voorkom je dat je vastloopt? En pak je de regie? Schematherapie kan helpen inzicht te krijgen in patronen die ontstaan zijn in je kindertijd, waardoor je jezelf beter begrijpt. Schematherapie leert je begrijpen waarom je en waar je patronen vandaan komen. Dus hoe komen ze en waar komen ze vandaan? En dat het niet jouw schuld is dat je soms dingen minder handig aanpakt. Veel heeft te maken met wat je hebt meegemaakt in je jeugd. Door die ervaringen op een andere manier te verwerken, kun je echt verandering teweeg brengen, beste luisteraars. In schematherapie analyseer je welke basisbehoeften bij jou mogelijk niet vervuld zijn, waardoor je valkuilen hebt ontwikkeld en welke overlevingsstrategieën je hebt ingezet om minder last te hebben van die valkuilen. Zo ontstaan patronen, oftewel modi. Modi heb ik net verteld, dat is een meervoud van modus. Een modus is dus een houding of een gevoel waarin je schiet wanneer oude gevoelens worden opgeroepen.
schematherapie kan helpen inzicht te krijgen in patronen die ontstaan zijn in je kindertijd, waardoor je jezelf beter begrijpt. Maar pas op dat je niet te lang in zelfanalyse blijft hangen. Om echt verder te komen, moet je actief iets veranderen. Een eerste stap in het doorbreken daarvan is ontdekken welke tekorten je in je jeugd hebt opgelopen. Als kind heb je bepaalde basisbehoeften. Een veilige en voorspelbare band met anderen. Ruimte voor zelfstandigheid en vrijheid om je emoties te uiten. Maar ook plezier maken en duidelijke grenzen krijgen. Voor een gezonde emotionele ontwikkeling is het belangrijk dat al deze behoeften worden vervuld. Wanneer dat onvoldoende is gebeurd, ontstaan emotionele klachten en tekorten, zeg ik eerlijk gezegd. Dus wanneer het onvoldoende is gebeurd, dus aan die behoeften vervuld, dan kunnen emotionele tekorten ontstaan. En die vormen de voedingsbodem voor je valkuilen die leiden tot niet helpende patronen die je later in je leven kunt ontwikkelen. Begrijpen jullie, mijn luisteraars, wat ik eigenlijk heb verteld? Zal ik even samenvatten. Is, je komt in je jeugd iets tekort waar jij behoefte aan hebt. De basisbehoeften, dat zijn een veilige, voorspelbare band met anderen, ruimte voor zelfstandigheid, vrijheid om emoties te uiten, plezier maken en duidelijke grenzen krijgen. En voor een gezonde emotionele ontwikkeling is het belangrijk om al deze behoeften vervuld te hebben. En als deze behoeften nou net niet vervuld zijn of onvoldoende vervuld zijn, dan ontstaan er emotionele tekorten. En als deze emotionele tekorten ontstaan, dan is dat een voedingsbodem voor je valkuilen in jouw verdere leven, waardoor je dus vaak belemmerd wordt in je functioneren. Want je ontwikkelt dus eigenlijk door die emotionele tekorten niet helpende patronen waar je later heel veel last van zou kunnen hebben. Want je gaat dus allerlei patronen ontwikkelen die op dat moment helpen, maar later vaak niet meer. Omdat je als mens ook allerlei fases in jouw leven doorgaat en je als mens groeit en ook verandert. Ook in omgevingen terechtkomt die ook veranderen. En dan kan het zijn dat datgene wat je voorheen deed en hielp, de patronen die je had ontwikkeld, maar die hielpen wel toen, maar nu niet meer werken. Met deze vragen ontdek je dus in een aantal stappen wat jij vroeger tekort bent gekomen. Je kunt de vragen uitgebreid beantwoorden of gewoon beginnen met steekwoorden die bij je opkomen. Dus het is niks anders dan een oefening wat ik je dan geef. En gebruik voor elke vraag gerust een nieuw vel papier, zodat je de ruimte hebt om gedachten op te schrijven. En dit kan best lastig zijn, luisteraars. Doorloop deze stappen daarom met zelfcompassie en geduld, want het heeft geen zin om niet lief te zijn voor jezelf. Dus wees liefdevol naar jezelf. En als je dus bij het beantwoorden van deze vragen en bij het verkrijgen van inzicht. Het hoeft niet in één keer en het hoeft ook niet perfect te zijn, beste luisteraars. Merk je dat de vragen spanning oproepen, bijvoorbeeld omdat je als kind ingrijpende gebeurtenissen hebt meegemaakt, dan is het verstandig om ze samen met iemand te doen die je vertrouwt en die misschien al iets weet over je verleden. Te beantwoorden en daarna over in gesprek te gaan. Bij complexere klachten, zoals een persoonlijkheidsstoornis, chronische depressie of trauma, raad ik je aan om hulp van een therapeut in te schakelen. Nou, een stap is, ik heb een aantal stappen. En de stappen die sluit ik af met een vraag. Stap 1. Dit heb je meegekregen vanuit huis. En dan heb ik het vaak over je ouderlijk huis.
Beschrijf het gezin waarin je bent opgegroeid. Wat typeerde jouw thuissituatie? En hoe zag het dagelijks leven eruit?

Gebeurtenissen. We waren altijd vrolijk en optimistisch, maar moeilijke emoties werden niet besproken en liever weggestopt. Een ander voorbeeld is, ik ben enig kind en kwam nooit iets tekort. Hierdoor was wel alle aandacht op mij gericht, zowel positief als negatief. Mijn ouders waren een team en ik was in mijn eentje. En dat voelde soms eenzaam. Dus wat je hier hoort, beste luisteraars, in al de drie voorbeelden, het zijn drie verschillende situaties waarbij het ene kind het beter heeft dan het andere. En toch kan je een emotioneel tekort voelen vanuit je verleden. Vraag 2. Schrijf het op gewoon als je dat wil. Hoe zou jij je opvoeding omschrijven? Wat wilden je ouders jou meegeven? Bijvoorbeeld, mijn ouders waren gedisciplineerd en vonden resultaat belangrijk. Bij goede cijfers of gewone sportwedstrijden kreeg ik pas waardering. Hoor je dat ook? Pas waardering. Dat klinkt als een tekort. Een ander voorbeeld is, er was veel vrijheid en er waren bijna geen regels. Zelf op onderzoek gaan was belangrijk. Ik voelde me vaak aan mijn lot overgelaten en miste antwoorden op belangrijke vragen. Dus je hoort ook hier, bij dit voorbeeld, dat veel vrijheid wil nog niet zeggen dat je geen tekorten hebt opgelopen. Want blijkbaar had deze persoon regels nodig, behoefte aan afbakening, aan regels. En ook dat kan een emotioneel tekort zijn. En tot een emotioneel tekort leiden, wat later weer voor allerlei andere patronen. Een ander voorbeeld is, mijn ouders waren streng, maar ook behulpzaam. He, dubbel, hè? Ze waren streng en behulpzaam. Je moest vooral niet bij de pakken neerzitten en altijd doorgaan. Zelf keuzes of afwegingen maken mocht niet altijd. Dus je hoort hier ook, hè? De ouders deden al heel veel. En eigenlijk werd je beperkt als kind in zelf keuzes maken of afwegingen maken. Het werd je eigenlijk ontnomen. En ook dat zou kunnen leiden tot een emotioneel tekort. Hè? Dus het hoeft geen kwade opzet te zijn of gebrek aan liefde te zijn van je ouders als er in bepaalde behoeften niet is voorzien. Maar dat is heel belangrijk, beste luisteraars. Het is ook niet de schuld van je ouders dat je een emotioneel tekort hebt opgelopen. Ouders of verzorgers kunnen liefdevol en tegelijkertijd soms veel eisend zijn. Of juist uit liefde alles doen voor hun kind, waardoor het de behoefte aan zelfstandigheid mist. Soms doen ze dat allemaal uit liefde, beste luisteraars. Dus dat je soms schema's hebt aangeleerd en niet helpende patronen hebt ontwikkeld, betekent niet dat het jouw schuld is, maar ook niet de schuld van je ouders of verzorgers. Want iedereen doet het met liefde. Als mensen van je houden, willen ze het beste voor je. Leren ze vanuit hun eigen context jou de dingen aan, om jou eigenlijk het beste uit je te halen of jou het beste toekomst geven wat voor jou weggelegd is. Alleen pakt het niet altijd zo goed uit. En dat zul je ook merken als je zelf ook kinderen hebt, dat je dat ook zelf ook iedere keer daartegen aanloopt. Ik heb dat ook zelf. Ik heb zelf 2 kinderen. Denk ik, hoe? Mijn ouders hebben dat zo gedaan. Ik zou het niet zo op deze manier hebben gedaan. Dus doe ik andere dingen goed, maar andere dingen juist niet. Ik denk dat elk ouder daarover mee kan praten. He, dat we allemaal ons uiterste best doen. Maar dat soms emotionele tekorten kunnen ontstaan. Ja, maar dat is ook omdat we van de ander zoveel houden. Dat we ook het beste willen, maar soms niet het beste is voor de ander. He, dus begrijp je de dualiteit, beste luisteraars? Dan gaan we dus naar stap 2. Dit heeft een ingrijpende gebeurtenis
Dit heeft een ingrijpende gebeurtenis. Dit is wat het met je heeft gedaan.

vraag die ik voor jullie heb als luisteraars. Zijn er specifieke momenten in je jeugd die je als vervelend hebt ervaren of misschien zelfs traumatisch waren? Dit kan thuis zijn gebeurd, op school of op de sportclub of elders. Voorbeelden. Bijvoorbeeld, ik ben een tijdje gepest op de basisschool. Het was niet heel opvallend pestgedrag, maar werd wel erg onaardig. Ik voelde me vaak rot en werd niet geholpen door klasgenoten. Dit kan ook iets doen, hè, met een kind. Als je zo lang gepest bent of een tijdje gepest bent, dan kan dat echt inbreuk hebben op jou. En dan kan je ook tekorten oplopen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat mijn ouders maakten vaak ruzie en in mijn kamer kon ik dat ook horen. Daar kreeg ik pijn in mijn buik van. He, dus dan kan je dus ook allerlei onhandige patronen dus eigenlijk aanleren ontwikkelen. Wat niet helpend is op een andere. He, dat het op dat moment werkt om te overleven, maar later niet meer. Een ander voorbeeld is dat mijn moeder kon onvoorspelbaar zijn. Soms was alles goed en gezellig, maar als ze niet lekker in haar vel zat, kreeg ik plotseling de wind van voren. Ik probeerde altijd te peilen hoe haar stemming was. Hier hoor je het al, een kind wat ontzettend alert is. Ook een emotioneel tekort dus. Kortom, zo werd er vroeger met je emoties omgegaan. Vraag 4. Hoe reageerden je ouders en of verzorgers op emoties als angst, boosheid of verdriet? Hoe reageerden zij, beste luisteraars? Je kunt de ingrijpende gebeurtenis hierbij als voorbeeld nemen. Maar je kunt deze vraag ook algemener beantwoorden. Bijvoorbeeld, hey, hoe reageerden ze op je emoties? Emoties kan van alles zijn. Hè? Bang, boos, verdrietig. Ja, dus het kan ook zijn van, maar hoe reageerden je ouders of verzorgers? Als ik huilde, kreeg ik vaak de opmerking, kop op, er zijn ergere dingen, zei één persoon. Een ander ouder of een ander en kwam met het voorbeeld, boosheid werd meteen afgestraft. Dan moest ik naar mijn kamer tot ik weer normaal kon doen. Heel vaak hoor je, ga even uitbozen op je kamer. Wellicht bekend hè, of herkenbaar bij luisteraars. En dan een ander voorbeeld is, als ik een emotie liet zien, werden meteen oplossingen aangedragen. Terwijl jij er even wilde zijn met je emotie, je wilde getroost worden. Maar daar was geen ruimte voor. Want er kwam meteen maar, ach kind, hier heb je een zakdoekje of pleister erop en door. He, dus dat is soms ook, terwijl je heel even bij de emotie wil stilstaan. Deze leefregels bepalen deels hoe je in het leven dus staat. Nou gaan we naar de laatste vraag. Vraag 5. Zijn er bepaalde leefregels voortgekomen uit jouw thuissituatie, zoals je die in de voorgaande vragen hebt omschreven? Leefregels die wellicht onbewust een dominante rol in je dagelijks leven spelen. Denk aan emoties laten zien is een teken van zwakte. En heeft afwijzing tot gevolg. Hè, wat je ook hoort, mannen mogen niet huilen. Hè, want dat is een teken van zwakte. En dan vinden mensen je niet leuk. Hè, dan word je dus geïsoleerd of uitgesloten. Of negatieve emoties hou je voor jezelf, zodat anderen niet belast. Je mag je negatieve emoties niet laten zien. Je mag niet boos worden, ja, en dan, in gezelschap. Terwijl dat juist wel functioneel kan zijn, hè? Maar je hebt geleerd om het niet te laten zien, dus speel je mooi weer en dan krijg je dus ook niet wat je had willen bereiken. En dan neem je dat ook mee naar huis. Een ander voorbeeld is, pas als je goed presteert ben je waardevol en kun je serieus genomen worden. Hier heb je het, hè? Bewijsdrang, prestatiedrang, dat als je eigenlijk op die manier dus handelt. En dan zie je dus mensen workaholic worden of
perfectionistisch worden, dat komt er ook uit voort. Een ander voorbeeld is bij conflicten kun je beter vermijden, omdat je anders mensen kwijt kunt raken. Dus bijvoorbeeld heb je iets tegen iemand gezegd. Nou ja, goed, toen ben je dus die persoon kwijtgeraakt. Dus de volgende keer zeg je het maar niet, want je bent bang om deze persoon ook kwijt te raken. Het doet iets met jou en je gedrag naar anderen. Daarom wilde ik hierbij stilstaan, beste luisteraars. Een ander voorbeeld is, je moet sterk zijn en je problemen zelf oplossen. Dat maakt je onafhankelijk. Hiermee geef je aan dat je liever hulp niet moet vragen en dat je het allemaal in jezelf moet kunnen en eigenlijk op eigen houtje moet kunnen, want je bent onafhankelijk. Maar laten we nou zelf zeggen, mensen, je hebt de ander nodig in het leven. Samen kom je verder. Dat weet je het onderhand, hoop ik toch wel. En als je het met elkaar kunt delen, dan kun je dus eigenlijk delen en eigenlijk ook samen verder komen. Denk daar maar eens over na. Denk ook over na welke valkuilen jou belemmeren. Want je hebt zojuist een kaart gebracht welke tekorten je als kind hebt opgelopen en in welke basisbehoeften niet of te weinig is voorzien. Daardoor kun je negatieve overtuigingen ontwikkelen over jezelf, anderen en de wereld om je heen. Dat noemen we ook wel valkuilen of schema's. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals een groot verlies, pesten of ongeluk of misbruik kunnen leiden tot dit soort overtuigingen. Soms is er weinig voor nodig om je een prettig of een onprettig gevoel te geven. Soms heb je heel weinig nodig om je onprettig te voelen. Een vriendin laat niets van zich horen. Je manager plant onverwachts een meeting met je in. Of je broer laat weer op het laatste moment van zich afweten. Zonder dat je daar erg in hebt, reageer je heftig op iets wat, als je er wat van een afstand naar kijkt, helemaal niet zo heftig is. Het kan zijn dat je erg boos wordt en later denkt, was dat nou nodig om zo uit je slof te schieten? Dit zijn vaak patronen in je gedrag die je niet prettig vindt. Patronen die zich meestal al in je jeugd hebben ontwikkeld. Zulke patronen kunnen behoorlijk hardnekkig zijn. Maar het goede nieuws is dat je ze kunt veranderen met behulp van technieken uit de schematherapie. Sommige mensen zijn zich hier erg bewust van, bij anderen liggen ze meer op de achtergrond. Het lastige aan valkuilen of schema's is dat ze zelfs jaren later plotseling weer kunnen opspelen wanneer er iets heftigs gebeurt. Als kind kun je bijvoorbeeld veiligheid en voorspelbaarheid hebben gemist, waardoor je de overtuiging hebt ontwikkeld, niemand is te vertrouwen. Als rationele gezonde volwassene denk je dat misschien niet bewust, maar zodra zich een situatie voordoet die voor jou en voor het kind in jou lijkt op iets wat vroeger, kunnen de oude gevoelens en overtuigingen opnieuw worden aangewakkerd. Je reageert dan automatisch zoals dat kleine kind destijds zou doen. Dat is heel begrijpelijk wanneer je die reactie kunt koppelen aan de pijn van toen. Maar als volwassene kun je daar last van hebben, omdat je er juist anders mee om wil leren gaan. Het is een heldere, hoopvolle boodschap. Je hoeft niet al je problemen opgelost te hebben om een goed leven te leiden, beste mensen. Het leven is niet alleen maar leuk. Als je een paar dagen rot voelt omdat er iets vervelends gebeurt, dan hoort dat erbij. Je hoeft niet eerst helemaal zen te worden voordat je weer kunt functioneren. Stop met wachten tot je alles begrijpt voordat je gaat leven. Voel je verdriet, voel je angst, voel je onzekerheid. Analyseer gerust je patronen. Maar laat je er niet door verlammen.
Neem de regie over je eigen leven en ga bewust aan de slag met je gezonde kanten. Daar kun je elke dag opnieuw voor kiezen, beste luisteraars. Ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben en dat jullie in elk geval op basis van deze vragen een verkennend onderzoek gaan doen naar jezelf en echt gaat leven. Het leven is veel te kort, beste luisteraars. Ga vooral leven, zou ik zeggen. Ik ga een prachtig lied draaien. Daarna gaan we naar de commercial break en nieuws, beste luisteraars. Ja, tot zo.

0: Ahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahom.
2: Digitale radio, Fahom.fm.nl.
3: Dit is het Fahom Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer.
5: Calm your mind with chakra-based meditation music. Sarigama Karva Wellness.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio.
5: Radio Fahon.
6: Digitale radio. Fahonfm.nl.
7: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan Gij. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

Shabash, shabash, shabash, mijn Ganevali. Uit de Suriname en Nederland uit de jaren 70, 80, 90. Oostadin, oude streamati, Manaraji, Lechmanji, de Baitek Ghana Queen aller tijden. Van Hindustani Radio pe aap tune hai yaro aur 14 minute tere gaya hai che bajne mein agla bayan ki taraf badhte hai ek aur zabardast gayak Vishal Khemai ji ko late hai from the music pharmacy sweet melodies forever aur wo sunata hai aap sabhi ko dono bahiniyan ke

0: 50 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-875739. Contact in Nederland 06-57-418873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00597-875739. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In Egypte is televisiepresentatrice Sara Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan Gijp. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Mars from Suriname, Rohit Chedikaye Super Song Orepia. एक मिनट बाकी है साथियों, सात बजने में, तो यहीं तक था आज का मेरे सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद तीसरा अध्याय ओनली न्यू सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है, कहीं जाना मत। आफ्टर द ब्रेक।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan Gij. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging er daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07-365-2247.

0: Fahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Een concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Saksen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: मैंने भी प्यार किया, मैं तो मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाए हैं।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Autoverhuurbedrijf in Suriname. Amalia Autoverhuurbedrijf. Magentaweg 259 per agar aapko Suriname jana hai, gaadi huur karna hai to aapko jana padega. Magentaweg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-939. Contact in Nederland 06

0: Bel per Casco Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Saksen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partijen wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36-52-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Jiha, aap tune hai Fahon Hindustani Radio par. Aap sabko hirde se swagat hai. Aapka swagat karte hue. Chaliye, hum aapko suna rahe hain. Ye shandaar geet is tarah se aa raha hai.

0: वाह क्या बात है लता जी। और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं, फिल्म झूला में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Saksen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partij wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Egypte is televisiepresentatrice Sarah Khalifa samen met 11 anderen ter dood veroordeeld vanwege betrokkenheid bij een drugsbende. De groep importeerde grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Bij de bende werden ruim 750 kilo verdovende middelen, vuurwapens en munitie aangetroffen. Khalifa, die een misdaadprogramma presenteerde en miljoenen volgers heeft op sociale media, ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep tegen de uitspraak. In Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend voor de deelstaatverkiezingen. Volgens de meest recente peilingen haalt Alternatieven voor Duitsland meer dan 40% van de stemmen. Een absolute meerderheid voor de extreemrechtse partijen wordt daardoor niet uitgesloten. De partij wil asielrechten inperken en belooft te stoppen met LHBTI-voorlichting, die de partij omschrijft als het promoten van seksuele afwijkingen. De komende dagen zal de politie verder zoeken in de omgeving van Overasselt. In het onderzoek naar het geweld in de Gelderse plaats zijn de afgelopen dagen meerdere wapens gevonden, waaronder een tas in Wiegip. Het is nog onduidelijk of die wapens gebruikt zijn bij de gebeurtenissen van afgelopen week. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen een groep gewapende mannen bij de woning van de veroordeelde crimineel Jan G. Daarbij kwam een 51-jarige beveiliger uit Wiegen om het leven. En een automobilist onder invloed heeft gisteravond laat een aanrijding veroorzaakt bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur. Hij reed tegen de benzinepomp waar iemand stond te tanken. De bestuurder ging daarna te voet vandoor, waarna een agent op een geleende fiets de achtervolging inzette en de man wist aan te houden. Dat meldt Hart van Nederland. Het weer. We hebben vandaag een fraaie nazomerdag met een mix van zon en wolken. Vanavond neemt de bewolking toe en is er kans op een enkele bui. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden tot zo'n 26 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.